geen moppie. Gaat lekker zo, hè? Heb je nou je zin? Zit je voor de rechter van die achterlijke verhalen op te hangen? Nou, dan geloof je toch zeker zelf niet, hè? Ik werk me eigenlijk een schoen

0: in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Gil. Omroep Avro Tros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Gil speelde vanaf 2016 in de Avro Tros-serie Flikker Rotterdam. 2 weken geleden was de laatste draaidag van het 9e en laatste seizoen. Acteur en regisseur Martin Swap noemt Gil een markante, eigenwijze en eigenzinnige acteur die van niets iets kon maken. Gil overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar. Er zijn vorig jaar wereldwijd meer kinderen gevaccineerd dan de jaren ervoor, blijkt uit cijfers van UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar de eerste dosis van de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio. Het gaat om zo'n 110 miljoen kinderen, 116 miljoen kinderen. Het aantal ingeënte kinderen is nog wel altijd lager dan in 2019 voor de coronapandemie. UNICEF ziet dat vooral kinderen in conflictgebieden geen toegang tot vaccinaties hebben. Ook ziet de organisatie dat de desinformatie over vaccineren toeneemt. De grens tussen Gibraltar en Spanje is sinds middernacht na meer dan een eeuw open. Gibraltar is een Britse overzees gebiedsdeel dat vastzit aan Spanje. Na de Brexit werd het een officiële douanegrens, maar vorig jaar werd afgesproken dat Gibraltar bij de Schengenzone komt. Dagelijks steken zo'n 15.000 forensen de grens over. Vaak moesten ze lang wachten. Een door staalslakken vervuild terrein in Velzen-Noord wordt gesaneerd. Een plan van Tata Steel is door de Omgevingsdienst goedgekeurd. Op het terrein in Velzen-Noord lagen jarenlang staalslakken opgeslagen, een restproduct van de staalproductie. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem terechtgekomen. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm bij 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Geel. Omroep Avrotros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Geel speelde sinds 2016 in de Avrotros-serie Flikker Rotterdam. 2 weken geleden was de laatste draaidag van het 9e en laatste seizoen. Acteur en regisseur Martin Swaap zegt dat de cast en crew van Flikker Rotterdam enorm geschrokken is. Hij noemt Geel een markante, eigenwijze en eigenzinnige acteur die van niets iets kon maken. Kees Geel overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar. De Amsterdamse politie heeft gisteravond in en rond de Wallen een grote actie gehouden tegen mensenhandel. Er zijn meerdere mensen opgepakt, maar de politie zegt niet om hoeveel aanhoudingen het gaat. Agenten liepen met afgeschermde gezichten, stormrammen en speurhonden over de Wallen en kwamen in actie. Volgens het Parool werd er ook iemand aangehouden in een sportschool. Wereldwijd zijn er vorig jaar meer kinderen ingeënt dan de jaren ervoor, melden UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar een eerste DTP-prik. Toch worden nog altijd niet zoveel kinderen gevaccineerd als voor de coronaperiode. Vooral voor kinderen in conflictgebieden zijn er steeds minder vaccins beschikbaar, zegt UNICEF. In de Verenigde Staten is op dit moment een uitbraak van een darmparasiet die ernstige diarree kan veroorzaken. Meer dan 7000 mensen in 30 staten zijn al ziek geworden. Mensen kunnen de parasiet binnenkrijgen via vervuild water of besmet voedsel. Vooral in de staat Michigan zijn veel gevallen gemeld. Daar is besmette sla mogelijk de oorzaak. Gezondheidsorganisaties adviseren Amerikanen om hun groenten en fruit eerst goed te wassen. Het weer is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm, het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De douane gaat extra maatregelen nemen tegen de smokkel van sigaretten. Dit jaar zijn al 106 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Door de hoge accijns in Nederland is de smokkel van tabak volgens de douane een belangrijk verdienmodel voor criminelen geworden. Daarom komen er meer controles, vooral in de Rotterdamse haven. Ook begint de douane op Schiphol een proef met speciale scanners die koffers met sigaretten kunnen herkennen. Door de smokkel van sigaretten loopt de overheid veel belastinggeld mis. Wereldwijd zijn er vorig jaar meer kinderen ingeënt dan de jaren ervoor, melden UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar een eerste DTP-prik. Toch worden nog altijd niet zoveel kinderen gevaccineerd als voor de coronaperiode. Vooral voor kinderen in conflictgebieden zijn er steeds minder vaccins beschikbaar, zegt UNICEF. De Amsterdamse politie heeft gisteravond in en rond de Wallen een grote actie gehouden tegen mensenhandel. Er zijn meerdere mensen opgepakt, maar de politie zegt niet om hoeveel aanhoudingen het gaat. Agenten liepen met afgeschermde gezichten, stormrammen en speurhonden over de Wallen en kwamen in actie. Volgens het Parool werd er ook iemand aangehouden in een sportschool. Na meer dan een eeuw is er een eind gekomen aan de grenscontroles tussen Gibraltar en Spanje. Sinds middernacht worden bezoekers op de grens niet meer gecontroleerd. Gibraltar is een Brits overzees gebiedsdeel dat vastzit aan Spanje. Sinds de Brexit in 2016 was er discussie over de grens. Vorig jaar spraken de EU, Spanje en het VK af dat Gibraltar bij de Schengenzone komt en mensen dus vrij kunnen reizen. Door de verandering komt er een einde aan de vaak lange wachttijd voor de 15.000 forensen die dagelijks de grens overgaan. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm, het wordt 24 tot 30 graden. En er waait een matige tot krachtige noordoostenwind. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Geel. Omroep Avro Tros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Geel speelde sinds 2016 in de Avro Tros-serie Flikker Rotterdam. 2 weken geleden was de laatste draaidag van het 9e en laatste seizoen. Acteur en regisseur Martin Swaap zegt dat de cast en crew van Flikker Rotterdam enorm geschrokken is. Kees Geel overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar. In de eerste helft van dit jaar heeft de douane ruim 100 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Daarover is in Nederland dus geen belasting betaald. Door de hoge Nederlandse accijns is tabak een belangrijk verdienmodel voor criminelen geworden, zegt de douane. Daarom gaat de dienst actiever controleren op tabaksfraude, vooral in de Rotterdamse haven en op Schiphol. Vannacht waren er opnieuw over en weer aanvallen tussen de VS en Iran. In Kuwait en Bahrein zijn Amerikaanse wapenopslagplaatsen geraakt. De VS zegt dat het tientallen militaire doelen in Iran heeft aangevallen vlakbij de straat van Hormuz. President Trump dreigt met aanvallen op elektriciteitscentrales en bruggen als Iran niet aan de onderhandelingstafel komt. Wereldwijd zijn er vorig jaar meer kinderen ingeënt dan de jaren ervoor, melden UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar een eerste DTP-prik. Toch worden nog altijd niet zoveel kinderen gevaccineerd als voor de coronaperiode. Vooral voor kinderen in conflictgebieden zijn er steeds minder vaccins beschikbaar, zegt UNICEF. En Spanje heeft zich gisteravond overtuigend geplaatst voor de finale van het WK-voetbal. De Spanjaarden waren in de halve finale te sterk voor Frankrijk. Het werd 2-0. Vanavond is de tweede halve finale tussen Argentinië en Engeland. De winnaar daarvan neemt het zondag in de finale dus op tegen Spanje. Het weer. Vandaag is het zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. Er waait een matige tot krachtige noordoostenwind. Later op de dag in het oosten kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Acteur Kees Geel is plotseling overleden. Hij was 61 jaar en is overleden aan een hartstilstand. Geel was onder meer bekend van rollen in Baantje en Flikker Rotterdam. Hij brak in 2004 door met zijn hoofdrol in de film Simon, waar hij een gouden kalf voor won.
2: Nou, het is dat ik zo keihard ben, anders zou ik zo kunnen huilen.
1: Daarnaast was Kees Geel een aantal jaar de stem van RTL 5 en meerdere tv-programma's. Bij Ter Apel opent vandaag een nieuwe dagopvang voor asielzoekers. Mensen hoeven dan niet meer buiten op het gras te wachten. De opvang komt in een leegstaand kantoorpand vlakbij het aanmeldcentrum. Er is water, stroom en wifi en er kunnen 80 tot 120 mensen terecht. Minister Van der Brink wil zoiets doen tegen de onrust rond het centrum. Ook is de omgeving van het aanmeldcentrum veiligheidsrisicogebied. De politie mag mensen dus preventief fouilleren. De Amsterdamse politie heeft gisteravond in en rond de Wallen een grote actie gehouden tegen mensenhandel. Er zijn meerdere mensen opgepakt, maar de politie zegt niet om hoeveel aanhoudingen het gaat. Agenten liepen met afgeschermde gezichten, stormrammen en speurhonden over de Wallen en kwamen in actie. Volgens het Parool werd er ook iemand aangehouden in een sportschool. Spanje heeft de finale van het WK voetbal bereikt. De Spanjaarden wonnen gisteren met 2-0 van Frankrijk door een rake strafschop van Oyarzabal en een treffer van Pedro Porro.
3: Dit is een kans voor Pedro Porro, is het 2-0. Dit is 2-0. Pedro Porro, de rechtsback, kust het logo van Spanje en viert het met de bank die leegstroomt. 0-2 na nog geen uur spelen.
1: Vanavond spelen Engeland en Argentinië tegen elkaar in de andere halve finale van dit WK. Het weer. Vandaag is het zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. Er waait een matige tot krachtige noordoostenwind. Later op de dag in het oosten kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Ziggo FM met het regionieuws.
1: Goedemorgen. Het aantal explosies blijft Midden-Nederland teisteren. Vorig jaar waren er 239 aanslagen en pogingen met explosieven volgens de politie. En die werden het vaakst gepleegd bij woningen. Opvallend waren meerdere explosies in korte tijd in Baarn vorig jaar zomer. In het dorp kwamen daarna extra camera's te staan voor toezicht. Maar ook in Utrecht waren opvallend veel incidenten. In de landelijke cijfers valt verder de daling op in de regio's Amsterdam en Rotterdam. Utrecht haalt de diversiteitsdoelen voor topambtenaren niet. De gemeente had 5 jaar geleden als doel dat 1/5 van de topambtenaren op het stadhuis cultureel divers moest zijn. Maar er is weinig veranderd. Om dit wel te veranderen krijgen sollicitanten met een migratieachtergrond bij gelijke geschiktheid voorrang op een baan. Vrijdag begint de zomervakantie, maar voor de leerlingen van Op Avontuur is vandaag al hun laatste schooldag. En dat is ook echt de laatste op deze basisschool. Die gaat dicht omdat er niet genoeg leerlingen zijn. Gisteren werd daarom feest gevierd. Vandaag trekken de leerlingen en juffen en meesters de deur definitief achter zich dicht. Voor iedereen is inmiddels een nieuwe school gevonden. Het weer opnieuw veel zon, 29 graden vanmiddag en het blijft lang warm vanavond. Morgen is het ook hoogzomers.
0: Bingo non-stop.

0: Wat ik daar zag heeft mij blij gemaakt.
1: Olé, olé.
0: Wat ik daar zag heeft mij diep geraakt.
1: Olé, olé.
0: Ik zag de grootvader van Prince

Niet zoals hier waarmee je uitgescheten gaat en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor. Nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor. En ik bezweer u, beminde gelovigen,

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts...

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Chipmachinemaker ASML doet het beter dan verwacht. De winst over het afgelopen kwartaal viel met 9,3 miljard euro een stuk hoger uit. Vooral vanwege de snelle AI-ontwikkelingen. Het bedrijf heeft nu ook de verwachting voor de rest van het jaar opgeschroefd. ASML denkt dat de omzet niet tot 40, maar tot 45 miljard kan oplopen. De douane gaat extra maatregelen nemen tegen de smokkel van sigaretten. Dit jaar zijn al 106 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Door de hoge accijns in Nederland is de smokkel van tabak aantrekkelijk voor criminelen. Dat leidt tot allerlei problemen, zegt de douane.
2: Nou, het begint dat voor onze schatkist wel wat geld mislopen. Maar het tweede is toch ook het verdienmodel van de georganiseerde criminaliteit. Hiermee zorg je dat de grote drugsbazen nog een centje extra verdienen.
1: Daarom komen er meer controles, vooral in de Rotterdamse haven. Mensen schatten de inflatie hoger in dan die daadwerkelijk is. De inflatie ligt de afgelopen 2,5 jaar rond de 3%, maar voelt voor mensen als 8%, meldt het CBS. Dat verschil tussen de gevoelsinflatie en de werkelijke inflatie is gegroeid, onder meer door de spanningen in het Midden-Oosten. Het skelet van een T-Rex is op een veiling in New York verkocht voor bijna 44 miljoen euro. Daarmee is het de duurste dino ooit. De T-Rex, genaamd Gus, is volgens het veilinghuis de grootste en meest complexe T-Rex ooit gevonden.
3: Gus is one of the biggest and most complete T-Rex ever found. It was first discovered about 5 years ago on a privately owned parcel of ranch land.
1: Het dinoskelet is 11 meter lang en bijna 4 meter hoog. Het weer, vandaag opnieuw zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. In het oosten is later kans op een enkele onweersbui. Morgen iets minder warm en vanaf vrijdag stijgt overal de kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: De Ochtendshow met Laurens Nicolaas.

Ik sla nog even over om te proosten met een drankje, maar wel met een bakkie koffie hoor. We begonnen de ochtendshow met Guus Meeuwis. Goedemorgen, woensdag 15 juli. Fijn dat je erbij bent. Ik ben er weer tot 10 uur. Lawrence Duclaas met de ochtendshow. Je dag begint met de ochtendshow. Met zo dadelijk Corrie Konings, eerst even serieus. Met Fiesta Escalada.

Er hangt iets in de lucht, amore, alleen maar liefde. Hey, goedemorgen, de ochtendshow hier op woensdag 15 juli. Bingo FM staat aan, recht uit het hart van de Domstad. Je hoort nu Ramse Shaffi met Lisbeth Lee.

klassieker van toont je lager, ben je ook zo bang? Nou, ik heb de laatste tijd al wat paniek aanvallen, maar dat is weer een ander dingetje. We gaan naar Sineke, weg uit die sleur en zo

0: uit de klas.
1: Meisje uit de klas van Emma Heesters. En de meeste basisschoolleerlingen die hebben ook al deze week te horen gekregen dat ze over zijn naar een andere groep. Misschien ga je wel naar groep 8 of misschien blijf je een jaartje zitten. Nou, heel veel succes natuurlijk er voor het komende schooljaar. We gaan eerst genieten vrijdag van een welverdiende schoolvakantie. En de basisscholen die zijn gewoon 6 weken dicht. Ik ben jaloers, ja. Ja, we hebben het ook gehad toen we jong waren. Maar afijn, ik mis het af en toe nog wel eens. We gaan naar het regionale nieuws nu van 8:30.
2: Bingo FM met het regio nieuws.
3: Goedemorgen. De Utrechtse politie is de hele avond druk geweest met het lustrumfeest van studentenclub USC. Het feest werd bij de Vechtse banen gehouden en dat was goed te merken voor de buurt. Volgens de politie was er geluidsoverlast, liepen dronken feestgangers op de weg, vielen mensen in het water en waren er meerdere vechtpartijen. De studenten vieren nog tot en met dinsdag feest. Het aantal explosies blijft Midden-Nederland teisteren. Er waren 239 aanslagen en pogingen met explosieven volgens de politie. En die werden het vaakst gepleegd bij woningen. Opvallend waren meerdere explosies in korte tijd in Baarn. Maar ook in Utrecht waren veel incidenten. Ruim een 250.000 mensen heeft een kortingspas van NS gekocht, waarmee ze in de zomer goedkoper de trein kunnen pakken. Volgens het Utrechtse spoorbedrijf hadden zo'n 80.000 mensen eerder al een abonnement. Voor €49 per maand kun je in de zomer onbeperkt reizen in de daluren. Wel even zelf opzeggen aan het eind, anders wordt het automatisch verlengd voor €128 per maand. Vrijdag begint de zomervakantie, maar voor de leerlingen van Op Avontuur is vandaag al hun laatste schooldag. En dat is ook echt de laatste op deze basisschool, want die gaat dicht omdat er niet genoeg leerlingen zijn. Gisteren werd nog feest gevierd, vandaag trekken de leerlingen en juffen en meesters de deur definitief dicht. Voor iedereen is inmiddels een nieuwe school gevonden. Het weer, opnieuw veel zon, 29 graden en het blijft ook vanavond lang warm.
2: Ochtendshow met Laurens Nicolaas.

0: Wij doen het samen van Gad en Louietje Dame hier in de ochtendshow. En dit zijn de regenboogverhalen van Danny Christian.
1: Heb jij

0: niemand als jij van Leonie Meijer op Bingo FM. We gaan naar Suzanne Freek met Goud.
1: Als je mijn gedachten eens kon zien, dan stond ik niet alleen misschien. Ik heb eigenlijk nooit echt gedacht

Suzanne en Freek met Goud. En de documentaire op Videoland, ja, die staat inmiddels online. Heb je hem nog niet gezien, dan moet je hem zeker kijken. Hij zegt de moeite waard. Dan heb je toch wel dat je Freek hoort over zijn ziekte natuurlijk. Maar ook over hele positieve dingen. Blijft natuurlijk ontzettend zielig, hè, op zijn leeftijd zo'n diagnose te krijgen. We gaan naar Anneke Greunlo. Dit is Dad.

Anneke Greunlo, je hoorde Da Doen Ron Ron. We gaan naar Henk Berna met Ik Lach Als Een Clown. En zo dadelijk het NOS Journaal van 9 uur. En daarna nog een uurtje hoor, de ochtendshow. Blijf erbij, tot zo.

0: in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Chipmachinemaker ASML heeft de verwachtingen voor dit jaar naar boven bijgesteld. Afgelopen kwartaal maakte het bedrijf een omzet van 9,3 miljard euro. Dat was meer dan verwacht. ASML profiteert van de snelle ontwikkelingen van AI-toepassingen. Voor de vele datacenters die erbij komen is de apparatuur van ASML cruciaal. Ondertussen werkt de VS aan een wet die de verkoop van chipmachines aan China moet verbieden. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Geel. Omroep Avrotros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Geel speelde in de Avrotros-serie Flikker Rotterdam. Regisseur Martin Schwab zegt dat de cast en crew enorm geschrokken is en noemt Geel een talentvolle acteur.
2: Markant, eigenwijs, een kon van niets iets maken. Iemand die zo duidelijk wist wat hij met dat uchtje of dat hè of dat ja of dat nee met kleine dingen wilde en kon doen.
1: Kees Geel overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar. Het zomerabonnement van NS, waarmee mensen een paar maanden goedkoper met de trein kunnen, is door ruim 250.000 mensen aangeschaft. Het speciale dalvrij abonnement is bedoeld om de trein aantrekkelijker te maken nu de brandstofprijzen zo hoog zijn. Staatssecretaris Bertram is positief over het aantal verkochte kortingskaarten. 80.000 van de mensen die ze kochten hadden niet eerder een treinabonnement. Spanje heeft ten koste van Frankrijk de finale van het WK voetbal bereikt. Het werd 2-0 door een rake strafschop van Oyarzabal en een treffer van Pedro Porro. Dat werd groots gevierd door de Spaanse commentatoren.
3: Pedro Porro, Dani Olmo, Pedro Porro, Pedro Porro, Pedro Porro.
1: Vanavond spelen Engeland en Argentinië tegen elkaar in de andere halve finale. Het weer vandaag opnieuw zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. In het oosten later kans op een enkele onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: De Ochtendshow met Laurens Nicolaas.

of Sanchez met Bilal, we hoorde je. Tweede gedeelte van de ochtendshow op deze woensdag 15 juli. Fijn dat je er nog bij bent. En mocht je nu pas afvragen, waar is Fred? Nou, die is op vakantie. Ik presenteer het tot 11 augustus.

Dirk Muldijk. En je weet het is vakantieperiode. En zodra ik Fred overneem, is er wel minder actueel nieuws in de show. Maar het laatste nieuws lees je uiteraard in onze app en bingofm.nl. En iedere uur word je sowieso op de hoogte gehouden van de laatste stand van zaken. En niet vergeten ook uitgebreid vanaf 4 uur bij Kevin Scholter. Onderweg naar huis met Kevin vanaf 4 uur hier op Bingo. We gaan naar Dries Roelvink. Jij bent met alles.

0: Ik zei toch dat we nog gingen dansen met Jannes. Nou ja, tot de morgen met mij, hoorde je hier op Bingo. Binnen nu en een half minuut krijg je het laatste nieuws uit de stad Utrecht. Het regionale nieuws van 9:30 komt er zo dadelijk aan.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
2: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
3: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
4: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
5: Bingo FM met het regionieuws.
6: Goedemorgen. De Utrechtse politie is de hele avond druk geweest met het lustrumfeest van studentenclub USC. Het feest werd bij de Vechtse banen gehouden en dat was goed te merken voor de buurt. Volgens de politie was er geluidsoverlast, liepen dronken feestgangers op de weg, vielen mensen in het water en waren er meerdere vechtpartijen. De studenten vieren nog tot en met dinsdag feest. Het aantal explosies blijft Midden-Nederland teisteren. Er waren 239 aanslagen en pogingen met explosieven volgens de politie en die werden het vaakst gepleegd bij woningen. Opvallend waren meerdere explosies in korte tijd in Baarn, maar ook in Utrecht waren veel incidenten. Ruim een 250.000 mensen heeft een kortingspas van NS gekocht, waarmee ze in de zomer goedkoper de trein kunnen pakken. Volgens het Utrechtse spoorbedrijf hadden zo'n 80.000 mensen eerder al een abonnement. Voor €49 per maand kun je in de zomer onbeperkt reizen in de daluren. Wel even zelf opzeggen aan het eind, anders wordt het automatisch verlengd voor €128 per maand. Vrijdag begint de zomervakantie, maar voor de leerlingen van Op Avontuur is vandaag al hun laatste schooldag. En dat is ook echt de laatste op deze basisschool, want die gaat dicht omdat er niet genoeg leerlingen zijn. Gisteren werd nog feest gevierd, vandaag trekken de leerlingen en juffen en meesters de deur definitief dicht. Voor iedereen is inmiddels een nieuwe school gevonden. Het weer, opnieuw veel zon, 29 graden en het blijft ook vanavond lang warm.
5: Ochtendshow met Laurens Nicolaas.

het begin vond ik hem een beetje saai, maar hij wordt steeds leuker hoe vaker ik hem hoor. Roeland Beelen met Dansvloer Dilemma op Bingo. En Gerard Joling, die is gewoon weer eens 24 uur verliefd. Daar ben ik ook wel eens geweest, ja, echt smoorverliefd. En na die 24 uur zeg ik goodbye. Je weet

hou me vast van Volumia. En we gaan zomerse ritme opzoeken. Dat kan wel met Bella Perez, hè. Samen met Jeroen van der Boom. En dan krijg je Jij en Ik.

0: Nergens anders, je hoorde Bob Offenberg. En we gaan naar ZZ en de Maskus. Ik heb genoeg van jou. Nou, dat is geen boodschap hoor, die ik wil meegeven. Nee, ik ben blij dat je er bent. Lekker luisteren naar de ochtendshow hier op Bingo FM.
1: Ik

ZZ en de Maskers, ik heb genoeg van jou. Bedankt voor het luisteren. Dit was de ochtendshow hier op Bingo FM. Editie woensdag 15 juli. Morgenochtend ben ik er weer hoor vanaf 8 uur. En vanmiddag om 2 uur ben ik er weer met Bingo in de middag. Ik zeg heel veel plezier met mijn lieve collega... Hij drinkt graag een kopje koffie met je. Laat even weten via john@bingofm.nl wat je wil horen of via de showbox. Ik sluit af met Total Touch, Somebody as Lover. I'm

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Iraanse staatsmedia melden dat bij Amerikaanse aanvallen de afgelopen dagen burgerdoden zijn gevallen. Een Iraanse regeringswoordvoerder heeft het over 30 mensen. De VS zegt dat er militaire doelen zijn aangevallen. En ook vannacht waren er luchtaanvallen over en weer. Iran zegt dat het Amerikaanse opslagplaatsen heeft geraakt in Kuwait en Bahrein. President Trump dreigt dat hij volgende week elektriciteitscentrales en bruggen in Iran gaat aanvallen als Teheran niet aan de onderhandelingstafel komt. Bij een Nederlands-Duitse politieactie tegen drugslabs zijn meerdere mensen opgepakt. De politie doorzocht vanochtend 10 panden in Duitsland en 3 in Nederland. De verdachten zouden grondstoffen hebben gekocht voor de productie van amfetamine. Ook zouden ze verschillende labs hebben gerund. De politie doorzocht woningen en magazijnen. Daarbij zijn ook spullen in beslag genomen. Mensen schatten de inflatie hoger dan die daadwerkelijk is. De inflatie ligt de afgelopen 2,5 jaar rond de 3%, maar voelt voor mensen als 8%, meldt het CBS. Consumenten schatten de inflatie altijd te hoog in, maar sinds de energiecrisis in 2022 is het verschil tussen de gevoelsinflatie en de echte inflatie groter geworden. Dat komt vermoedelijk door de spanningen in het Midden-Oosten en de oplopende brandstofprijzen. Het zomerabonnement van NS, waarmee mensen een paar maanden goedkoper met de trein kunnen, is door ruim 250.000 mensen gekocht. Het speciale dalvrij abonnement is bedoeld om de trein aantrekkelijker te maken, nu de brandstofprijzen zo hoog zijn. Staatssecretaris Bertram is positief over het aantal verkochte kortingskaarten. 80.000 van de mensen die ze kochten hadden niet eerder een treinabonnement. Het weer vandaag opnieuw zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. In het oosten later kans op een enkele onweersbui. Dit was het NOS Journaal.

dat het een beetje bewolkt is. Dan komt het zonnetje toch lekker door. Het wordt vandaag 29 graden. Dat is de voorspelling.

we 4 minuten voor hem vrij tijdens ons bakje koffie. Ik neem je mee terug naar de herfst van 2003. In de Nederlandse top 40 stond Marco Borsato met dit liedje. Ja, en niet zomaar een paar weken. Hij stond 19 weken in de lijst, waarvan 8 weken op de eerste plaats. Marco Borsato, afscheid nemen bestaat niet.

0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergolazonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
3: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
4: Bingo FM met het regionieuws.
5: Goedemorgen. De Utrechtse politie is de hele avond druk geweest met het lustrumfeest van studentenclub USC. Het feest werd bij de Vechtse Banen gehouden en dat was goed te merken voor de buurt. Volgens de politie was er geluidsoverlast, liepen dronken feestgangers op de weg, vielen mensen in het water en waren er meerdere vechtpartijen. De studenten vieren nog tot en met dinsdag feest. Het aantal explosies blijft Midden-Nederland teisteren. Er waren 239 aanslagen en pogingen met explosieven volgens de politie en die werden het vaakst gepleegd bij woningen. Opvallend waren meerdere explosies in korte tijd in Baarn, maar ook in Utrecht waren veel incidenten. Ruim 250.000 mensen heeft een kortingspas van NS gekocht, waarmee ze in de zomer goedkoper de trein kunnen pakken. Volgens het Utrechtse spoorbedrijf hadden zo'n 80.000 mensen eerder al een abonnement. Voor €49 per maand kun je in de zomer onbeperkt reizen in de daluren. Wel even zelf opzeggen aan het eind. Anders wordt het automatisch verlengd voor €128 per maand. Vrijdag begint de zomervakantie, maar voor de leerlingen van Op Avontuur is vandaag al hun laatste schooldag. En dat is ook echt de laatste op deze basisschool, want die gaat dicht omdat er niet genoeg leerlingen zijn. Gisteren werd nog feest gevierd. Vandaag trekken de leerlingen en juffen en meesters de deur definitief dicht. Voor iedereen is inmiddels een nieuwe school gevonden. Het weer, opnieuw veel zon, 29 graden. En het blijft ook vanavond lang warm.
0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergolazonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
3: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
6: Schaap met John Schaap.

0: ik ben Frank van het niet vergeten vandaag.
1: Denk dan eventjes aan mij.
0: Dat doen we regelmatig bij Bingo FM als we de playlist samenstellen. Want hij heeft heel veel leuke liedjes gemaakt. En dit was, ja, wel zijn grootste hit. Leef als een zigeuner. Stefan, goedemorgen. Jij hebt me gevraagd naar de schatkamer te gaan voor een van de allermooiste liedjes van Treintje Oosterhuis. En natuurlijk gaan we vandaag op haar vleugels mee. Hier is Treintje voor jou.

0: betekent een nieuwe dag. Het is mooi weer. Wanneer je in de auto zit, hou er rekening mee dat ook agenten van dit weer willen genieten. En voor je het weet, heb je die bon gepakt.
1: Luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
2: René Gap, zing het voor ze.

Haveren. Je mag het duurste van de kaart bestellen. Ja, doe maar lekker normaal. Voor je het weet heb je een hele dure bon te pakken. Het is mooi weer, dus ze staan regelmatig buiten met laserguns om je snelheid te meten. Wees voorzichtig daarmee. Moet je sowieso zijn. Hè. Hou je netjes aan de snelheid. Beter voor iedereen. Tony René Vroger draai ik voor je met bon gepakt. En zo heb ik nog meer hits voor je. Na 11 ben ik bij je terug.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de haven van Antwerpen zijn medewerkers ziek geworden door een giftig lek op een vrachtschip. 28 mensen werden gisteren onwel en één persoon ligt op de intensive care. Het lek ontstond in een container met waterstoffluoride. Dat is een stof die bijtend is voor onder meer je ogen en slijmvliezen. En als je het aanraakt, ontstaat na een tijdje pas schade aan je huid. De burgemeester van Antwerpen vermoedt dat de stof vrij kon komen bij het laden van het schip, maar de exacte oorzaak wordt nog onderzocht. Oekraïne heeft afgelopen nacht een grote drone-aanval uitgevoerd op de Zwarte Zee. Daarbij zijn volgens het land 20 Russische schepen geraakt, waaronder 17 olietankers. Oekraïne valt de laatste tijd vaker Russische schepen aan, ook op de zee van Azov. Het land zou op die manier de Krim willen isoleren, die in handen is van Rusland. Vandaag is Europese Commissievoorzitter von der Leyen in Kiev. Het is haar 11e bezoek aan Oekraïne in oorlogstijd. Bij een grote politieactie op de Wallen in Amsterdam zijn gisteren 4 mensen opgepakt. Het was een actie tegen mensenhandel. Tegelijkertijd zijn er 3 mensen gearresteerd in Roemenië. Bij de actie in Amsterdam liepen agenten gisteravond over de Wallen met afgeschermde gezichten en speurhonden. De bibliotheek in het centrum van Utrecht zet bij warm weer de roltrappen uit. Omdat het stroomnet overbelast is, mag de bieb maar een beperkte hoeveelheid stroom per dag verbruiken. En op een warme dag moeten de airco's harder werken en andere apparaten moeten dan uit. Bij 27 graden gaat de roltrap naar beneden uit en bij 30 graden ook de roltrap naar boven. De bibliotheek zou liever zien dat ze een uitzonderingspositie krijgen, net als scholen en ziekenhuizen. Want veel mensen komen bij warm weer naar de bieb om daar verkoeling te zoeken. Het weer, het is overal zonnig en de temperatuur loopt weer flink op. Het wordt vanmiddag 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Schaap met John Schaap.

uitvoering van dit mooie liedje horen. Maar het grootste deel van de mensen vindt het leuk. En daarom draaide ik Schaam je voor je tranen niet. Een van de mooiste liedjes van Arnie Jansen. In de uitvoering van Marco Schuitmaker. Met een fluitje in zijn hand schreef Hans Bouwens, die wij

0: wel lekker om even weg te zijn. Maar onder hypnose wil ik niet. Soms droom ik wel weg bij liedjes. Dit was Fleming en...
1: constant onder hypnose.
0: Ik knip met mijn vingers en dan ben je weer terug. Ja, dan gaan we een dansje maken met elkaar. Laten we in beweging komen. Gekke Henkie komt er ook aan. Ja, hij doet

Ja, en zeker gek Henkie niet. Henk Dissel hoorde je op Bingo FM. Ah, ik hoor de waterkraan lopen. Dat doet me eraan herinneren dat het 26 graden is. En ja, ik voldoende moet drinken. Ja, natuurlijk ook. Dan heb ik het niet over de alcoholische drankjes. Maar water werkt het beste op warme dagen als deze. Het is 26 graden en de temperatuur kan oplopen naar 29 vandaag. Hier is Clouseau. Ik wil niet dat je weggaat.

0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
2: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanalen Eiland. Gratis parkeren.
3: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
4: Bingo FM met het regionieuws.
5: Goedemorgen. De Utrechtse politie is de hele avond druk geweest met het lustrumfeest van studentenclub USC. Het feest werd bij de Vechtse Banen gehouden en dat was goed te merken voor de buurt. Volgens de politie was er geluidsoverlast, liepen dronken feestgangers op de weg, vielen mensen in het water en waren er meerdere vechtpartijen. De studenten vieren nog tot en met dinsdag feest. Het aantal explosies blijft Midden-Nederland teisteren. Er waren 239 aanslagen en pogingen met explosieven volgens de politie en die werden het vaakst gepleegd bij woningen. Opvallend waren meerdere explosies in korte tijd in Baarn, maar ook in Utrecht waren veel incidenten. Ruim een 250.000 mensen heeft een kortingspas van NS gekocht, waarmee ze in de zomer goedkoper de trein kunnen pakken. Volgens het Utrechtse spoorbedrijf hadden zo'n 80.000 mensen eerder al een abonnement. Voor 49 euro per maand kun je in de zomer onbeperkt reizen in de daluren. Wel even zelf opzeggen aan het eind, anders wordt het automatisch verlengd voor 128 euro per maand. Vrijdag begint de zomervakantie, maar voor de leerlingen van Op Avontuur is vandaag al hun laatste schooldag. En dat is ook echt de laatste op deze basisschool, want die gaat dicht omdat er niet genoeg leerlingen zijn. Gisteren werd nog feest gevierd. Vandaag trekken de leerlingen en juffen en meesters de deur definitief dicht. Voor iedereen is inmiddels een nieuwe school gevonden. Het weer, opnieuw veel zon, 29 graden. En het blijft ook vanavond lang warm.
0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
2: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanalen Eiland. Gratis parkeren.
3: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
6: Schaap met John Schaap.

dansen, want dan voel ik de hartslag van je heup. Mike Versteeg heeft een liedje daarover gemaakt. Maar eerst wil ik verkoeling. En daarvoor gaan we even naar de kust.

0: Wim Rijken van beide artiesten moesten we op veel te jonge leeftijd afscheid nemen. Dit was een muzikale herinnering aan hen. Wie weet wat liefde is.
1: Dag luisteraars.
0: Hallo.
1: Dit is Ben Kramer.
2: Ook mijn hits hoor je hier op Bingo FM. Recht uit het hart van de domster.

vooral onder boeren heel populair is. Zaai, zaai, zaai. Voordat ik nog meer onzin ga roepen, nemen we afscheid van elkaar. Maar morgenochtend ben ik voornemens om weer een radioprogramma voor je te presenteren. De laatste in deze show is een prachtig liedje van Denny Christian. Ja, het heeft de titel Wacht op mij. Mooi toch? Om daarmee af te sluiten. Ik geniet van het zonnetje en ik hoop dat jij dat ook gaat doen vandaag. En anders dan denk ik dat je al heel veel plezier gaat beleven met Henry Verwoerd. Want hij heeft een smakelijke lunch. Of moet ik zeggen, smakelijke lunch voor je gemaakt. Tot morgen.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Antwerpen zijn havenmedewerkers ziek geworden na een lek in een container in de haven. Daar zat waterstoffluoride in, dat erge schade aan de huid en slijmvliezen kan veroorzaken. 1 persoon ligt op de intensive care en 28 mensen moesten worden nagekeken door de hulpdiensten. De grote brand in een kringloopwinkel in Veldhoven maandagnacht is vermoedelijk aangestoken. Dat meldt de politie aan Omroep Brabant. Meerdere panden raakten beschadigd. Het gebouw waarin de brand begon is nog altijd instabiel. Daarom mag er nog steeds niemand naar binnen. Het pand was al een tijd niet meer in gebruik vanwege werkzaamheden. Bij Amerikaanse luchtaanvallen op Iran zijn volgens staatsmedia in dat land burgerdoden gevallen. Het zou gaan om zeker 30 doden en 260 gewonden. De VS zegt dat het alleen militaire doelen aanvalt. Afgelopen dagen, ook vannacht nog, zijn er veel aanvallen over en weer. Iran richt zich op Amerikaanse doelen in de regio. Chipmachinemaker ASML doet het een stuk beter dan verwacht. De winst over het afgelopen kwartaal viel een stuk hoger uit vanwege de snelle AI-ontwikkelingen. Het bedrijf heeft nu ook de verwachtingen voor de rest van het jaar opgeschroefd. ASML denkt dat de omzet tot 45 miljard kan oplopen. En mensen schatten de inflatie hoger dan die daadwerkelijk is. De inflatie ligt de afgelopen 2,5 jaar rond de 3%, maar voelt voor mensen als 8%, meldt het CBS. Consumenten schatten de inflatie altijd te hoog in, maar sinds de energiecrisis in 2022 is het verschil tussen de gevoelsinflatie en de echte inflatie groter geworden. Dat komt vermoedelijk door de spanningen in het Midden-Oosten en de oplopende brandstofprijzen. Het weer, het is overal zonnig en de temperatuur loopt weer flink op. Het wordt later vanmiddag 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

Wesley Klein, er is niemand zoals jij. Het is een begrijpen dat je het weet. Welkom bij een nieuwe aflevering van het lunchpakket. Dit is Bingo FM. Deze

Angelito! Pom, pom, pom, pom. Lekker hoor. We gaan naar het regennieuws. Daarna zijn we terug met nog meer mooie platen. Hier is Jaap Reesema. Gaat toch niet zo snel? Oké.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedemiddag. De Utrechtse politie is de hele avond druk geweest met een lustrumfeest van studentenclub USC. Dat werd gehouden bij de Vechtse Banen en was goed te merken voor de buurt. Volgens de politie was er geluidsoverlast door geschreeuw en muziek, liepen dronken feestgangers op de weg, waren er meerdere vechtpartijen en vielen mensen in het water. Of er aanhoudingen zijn, is niet bekendgemaakt. De provincie Utrecht gaat een digitale beveiligingscentrale opzetten tegen cyberaanvallen. Die moet dag en nacht systemen in de gaten houden. Niet alleen die van Utrecht, maar ook van 7 andere provincies. Dat is goedkoper, al kost dit per provincie tot €500.000. De provincies moeten van een nieuwe wet cyberaanvallen snel melden. Ruim 250.000 mensen heeft een kortingspas van NS gekocht, waarmee ze in de zomer goedkoper de trein kunnen pakken. Volgens het Utrechtse spoorbedrijf hadden zo'n 80.000 mensen eerder ook een abonnement. Voor €49 per maand kun je in de zomer onbeperkt reizen in de daluren. Wel even zelf opzeggen, anders wordt het automatisch verlengd en dan is het €128 per maand. De Utrechtse politie weerspreekt kritiek die is ontstaan na een online filmpje. Daarop zijn jongens te zien die op een bankstel zitten op het dak van een auto. Agenten staan erbij en kijken ernaar, werd gemeld op de website Skofte. De politie zegt dat de jongens zijn aangesproken en dat de auto in Overvecht aan de kant is gezet. Of er iemand is aangehouden of beboet, is niet bekend. Het weer, het is warm vandaag, volop zon en 29 graden. En vanavond blijft het ook lang warm. En morgen, dan wordt het opnieuw een warme zomerse dag.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: Een broodje speciaal.
1: En dat broodje speciaal is een Nederlands product wat niet Nederlandstalig gezongen is, je weet het. En we draaien ze iedere dag tijdens de lunch hier op Bingo FM. We gaan terug in de tijd, toen we met de Golden Earring en Buddy Joe. Goedemiddag.

Jure Roanazen, Limburg. Het is een kwestie van geduld totdat iedereen Limburgs lult. Nou, ik moet je eerlijk zeggen, het is niet zo'n taal dat je denkt van die heb ik zo onder de knie. Nee, daar moet je wel wat voor doen, zeggen ze dan. Oké, lekkere platen. Jure Roanazen hier bij Bingo FM, hier is Sineke.

0: steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
2: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
3: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man die eerder dit jaar een jongetje van 4 doodreed in Maastricht, reed veel te hard en had gedronken. Dat maakte het Openbaar Ministerie vanochtend bekend. De man van 30 schepte een vrouw die met haar kind in een kinderwagen overstak. Moeder en kind raakten zwaar gewond en het jongetje overleed later in het ziekenhuis. De man reed minimaal 100 kilometer per uur door de bebouwde kom. En ook had hij dus gedronken. Hij blijft vastzitten tot de inhoudelijke behandeling van zijn rechtszaak. En die is waarschijnlijk in het najaar. Een groep internationale oplichters die honderden miljoenen euro's verdienden met beleggingsfraude is door de politie opgerold. De organisatie had 700 medewerkers in zo'n 20 landen. Ze deden zich voor als financieel adviseurs. De hoofdverdachte is een Israëlisch-Poolse man van 46. De man staat bekend als hacker van verschillende buitenlandse overheidsorganisaties. In Nederland denkt de politie dat 550 aangiftes over deze organisatie gaan. Ze verloren gezamenlijk zo'n 25 miljoen euro. Wereldwijd zijn er tienduizenden slachtoffers. In Antwerpen zijn havenmedewerkers ziek geworden na een lek in een container in de haven. Er zat waterstoffluoride in dat erge schade aan de huid en slijmvliezen kan veroorzaken. 1 persoon ligt op de intensive care en 28 mensen moesten worden nagekeken door de hulpdiensten. De bibliotheek in het centrum van Utrecht zet bij warm weer de roltrappen uit. Omdat het stroomnet overbelast is, mag de bieb maar een beperkte hoeveelheid stroom per dag verbruiken. Op een warme dag moeten de airco's harder werken en andere apparaten moeten dan uit. Bij 27 graden gaat de roltrap naar beneden uit en bij 30 graden ook de roltrap naar boven. Het weer volop zon en de temperatuur loopt weer flink op. Het wordt vanmiddag 24 tot 30 graden. Morgen iets minder warm en in het noorden wat meer bewolking. En vanaf vrijdag stijgt de kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
3: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: weer hoeveel je op me lijkt.
1: Prachtig mooi, Jure. Ik zal er altijd voor je zijn. Guido van der Graaf hier op Bingo FM. En we hebben mooie platen tot 2 uur. Ondergedijkende vervoer bij Echo. Muzikaal je hand vast en je lunchpakketje mocht het nodig zijn. Je hoeft niet te kloppen om hier binnen te komen. Gewoon je radio aanzetten. Onder het motto binnen zonder kloppen. Hier is de dijk.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemiddag. Agenten hebben wel actie ondernomen tegen jongens die op een bankstel zaten op een rijdende auto.
2: Jouw lunchpakket.
1: Gebeurde in Overvecht en dat is gefilmd. In dat filmpje zie je de jongens wegrijden en agenten die er staan bij te kijken. Maar volgens de politie zijn de jongens wel degelijk aan de kant gezet. Of er een boete is uitgedeeld of iemand is opgepakt, dat is dan weer niet duidelijk. Vorige maand werd een recordaantal tekenbeten gemeld, vooral in de warmste week. De meeste mensen werden in hun eigen tuin gebeten, zegt Tekenradar. Er is ook goed nieuws, want door de droogte hebben teken het nu zwaarder, zegt het RIVM. Ze kunnen niet goed tegen hitte. Utrecht haalt de diversiteitsdoelen voor topambtenaren niet. De gemeente beloofde 5 jaar geleden dat 1/5 van de topambtenaren op het stadhuis cultureel divers moest zijn. Maar er blijkt weinig veranderd. Middenvelder Davy van den Berg krijgt opnieuw een kans bij FC Utrecht. Na maanden met een blessure en een tijdelijk vertrek naar Engeland is hij nu fit en terug in Utrecht. En hij zegt alles op alles te zetten om dit seizoen te laten slagen.
3: Ik denk dat ik van grote waarde kan zijn in deze selectie. We hebben tot nu toe een vrij jonge selectie. Ik ben nog pas 26, maar goed, wel een van de misschien wat meer ervaren als je vergelijkt met de rest. Dus ik denk dat ik daar een belangrijke rol in kan spelen. Ik hoop dat de klik er is en we gaan zien wat het brengt.
1: Dan nog het weer volop zon. Vanavond blijft het lang warm. Vannacht een graad of 15. Morgen meer wolken.

Pientje Monteiro. Wat een ander ook zegt, kan jou het schelen. Wat een ander ook zegt, laat ze maar kletsen. Want geklets wordt er toch wat dat betreft. Dus ja, kan jou het schelen, joh. Linkeroor in, rechteroor weer uit. En dan zal het best wel goed komen, neem ik aan. Hier is er eentje van Tino Martin bij je vrienden van de radio. Jong en dom.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Tijdens de hittegolf eind juni en begin juli zijn er ruim 900 meer mensen dan normaal overleden. Dat zegt het RIVM. Het is niet bekend waaraan de mensen zijn overleden, maar het is aannemelijk dat de hitte een rol speelt, zegt het instituut. Tijdens extreem warme dagen werken organen van met name ouderen minder. En klachten van hart- en longpatiënten verergeren door warm weer. Tijdens de hittegolf was er ook nog eens smog en de combinatie met de hitte zorgde voor extra klachten voor mensen met een slechtere gezondheid. Een man die dit jaar in Maastricht een jongen van 4 doodreed, had gedronken en reed minstens 100 km per uur. Hij schepte een vrouw die overstak met een kinderwagen.

0: Daar lag het jongetje in die later aan zijn verwondingen overleed. De rechtszaak tegen de man begint in het najaar. Tot die tijd blijft hij vastzitten. Een groep internationale oplichters die honderden miljoenen euro's verdienden met beleggingsfraude is door de politie opgerold. De organisatie had 700 medewerkers in zo'n 20 landen. Ze deden zich voor als financieel adviseurs. De hoofdverdachte is een Israëlisch-Poolse man van 46. De man staat bekend als hacker van verschillende buitenlandse overheidsorganisaties. In Nederland denkt de politie dat 550 aangiftes over deze organisatie gaan. Ze verloren gezamenlijk zo'n 25 miljoen euro. Wereldwijd zijn er tienduizenden slachtoffers. Duizenden mensen gaan nog altijd met een papieren wegenkaart op vakantie. Ze vinden het handiger dan een digitaal systeem. Ze maken bijvoorbeeld aantekeningen op een kaart of laten aan hun kinderen zien waar ze nu zijn. Bovendien is ruim een derde van de Nederlanders wel eens in een nare situatie beland door het volgen van een navigatiesysteem. Het weer volop zon en de temperatuur loopt weer flink op. Het wordt later vanmiddag 24 tot 30 graden. Morgen iets minder warm en in het noorden dan wat meer bewolking. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

Het Songfestival van 1996. Maxime en Franklin Brown, je hoorde de eerste keer. Op deze woensdag 15 juli, dankjewel Henry voor je lunch. We hebben weer lekker gegeten. En nu verzadigd en wel genieten van Bingo in de Middag. Kom.

Je hoorde In de Boeken van Raymond Hermans. En zo dadelijk het regionale nieuws van 2:30. Eerst nog Xeres met Dokter. En ook nog Herman van Veen, een klassieker Blauwe Plek.

0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
2: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
3: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
4: Bingo FM met het regionieuws.
5: Goedemiddag. Agenten hebben wel actie ondernomen tegen jongens die op een bankstel zaten op een rijdende auto. Het gebeurde in Overvecht en dat is gefilmd. In dat filmpje zie je de jongens wegrijden en agenten die er staan bij te kijken. Maar volgens de politie zijn de jongens wel degelijk aan de kant gezet. Of er een boete is uitgedeeld of iemand is opgepakt, dat is dan weer niet duidelijk. Vorige maand werd een record aantal tekenbeten gemeld, vooral in de warmste week. De meeste mensen werden in hun eigen tuin gebeten, zegt Tekenradar. Er is ook goed nieuws, want door de droogte hebben teken het nu zwaarder, zegt het RIVM. Ze kunnen niet goed tegen hitte. Utrecht haalt de diversiteitsdoelen voor topambtenaren niet. De gemeente beloofde 5 jaar geleden dat 1/5 van de topambtenaren op het stadhuis cultureel divers moest zijn. Maar er blijkt weinig veranderd. Middenvelder Davy van den Berg krijgt opnieuw een kans bij FC Utrecht. Na maanden met een blessure en een tijdelijk vertrek naar Engeland is hij nu fit en terug in Utrecht. En hij zegt alles op alles te zetten om dit seizoen te laten slagen.
6: Ik denk dat ik van grote waarde kan zijn in deze selectie. We hebben tot nu toe een vrij jonge selectie. Ik ben dan ook pas 26, maar goed, wel een van de misschien wat meer ervaren als je vergelijkt met de rest. Dus ik denk dat ik daar een belangrijke rol in kan spelen. Ik hoop dat de klik er is en dan gaan we zien wat het brengt.
5: Dan nog het weer volop zon. Vanavond blijft het lang warm. Vannacht een graad of 15. Morgen meer wolken en kans op onweer. Dan maximaal 28 graden.
4: Bingo in de middag. Met Laurens Nicolaas.

Senna, we gaan niet slapen. Daarvoor het regionale nieuws en meer nieuws check je in onze app. En bingofm.nl en hoor je over twee uurtjes bij Kevin Scholten in de show. Dit is hier Cindy. Sieveling, wou ik zeggen. Cindy. Met lieveling hier op de radio, bingo.

leuk. Prikkels, het voelt nieuw. Zenuwachtig, enerverend school. Persoon B geeft glimlach weer en gaat eruit.

0: leuk. Prikkels, het voelt nieuw, zenuwachtig, enerverend school. Oh, het voelt zo spannend, leuk. Prikkels, het voelt nieuw, zenuwachtig, enerverend school.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Tijdens de hittegolf eind juni en begin juli zijn er ruim 900 meer mensen dan normaal overleden. Dat zegt het RIVM. Het is niet bekend waaraan de mensen zijn overleden, maar het is aannemelijk dat de hitte een rol speelt, zegt het instituut. Tijdens extreem warme dagen werken organen van met name ouderen minder. Klachten van hart- en longpatiënten verergeren door warm weer. Tijdens de hittegolf was er ook nog eens smog. En de combinatie met de hitte zorgde voor extra klachten voor mensen met een slechtere gezondheid. De man die eerder dit jaar een jongetje van 4 doodreed in Maastricht, reed veel te hard en had ook gedronken. Dat maakte het OM vanochtend bekend. De man van 30 schepte een vrouw die met haar kind in een kinderwagen overstak. Moeder en kind raakten zwaar gewond en het jongetje overleed later in het ziekenhuis. De man reed minimaal 100 km per uur door de bebouwde kom en ook had hij dus gedronken. Hij blijft vastzitten tot de inhoudelijke behandeling van zijn rechtszaak en die is waarschijnlijk in het najaar. De politie denkt dat de brand in een kringloopwinkel in Veldhoven in Brabant is aangestoken.

0: De gebouw waar de brand maandagnacht uitbrak is nog steeds instabiel. Het was al een tijdje niet meer in gebruik. De oudste veerdienst van Nederland bestaat vandaag 140 jaar. In 1886 maakte de boot van Stavoren naar Enkhuizen zijn eerste overtocht over de toenmalige Zuiderzee. Het werd populair, het was veel sneller dan paard en wagen. 140 jaar later vaart de boot nog steeds. Inmiddels zijn er snellere opties om de reis over het IJsselmeer te maken. Het zijn vooral toeristen die nog graag gebruik maken van de veerdienst. Het weer zonnig en warm. Het is 24 graden aan de kust tot 30 graden in het binnenland. Morgen iets minder warm en wat meer bewolking. En vanaf vrijdag stijgt de kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

0: Hey, doe hier nog eens zo'n rijtje yerbas alsjeblieft. Lekker.
1: Vamos van Tommy Costa met Lange Frans. Het is tijd voor een fout momentje. Het is 3:15. Lekker hoor. Ally, Two Times. Die hoor je niet vandaag op deze woensdag 15 juli. Zeg zo'n sportnummer. Als ik nog een beetje sportief was met mijn 118 kilo... dan had ik meegedaan, maar ik ga lekker niet meedoen. Ik kan mijn bek. Ja, ik weet het. Ik praat alweer te veel. Hè. Ik wil toch genieten van de muziek. Ja, oké. Veel plezier ermee. Doei, doei.

Tine van Vrenna met Ronnie Flex en Snelle. En daarvoor hoorde je nog Monique Schmidt met Jari Heiligers, Ben je verliefd? En een lekker fout momentje, Ellie Two Times. Ja, Circus Kussens nu met Monica.

0: samen uit, samen thuis van Robert van Hemert met André Hazes. We gaan naar het regionale nieuws van half vier.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedemiddag. Agenten hebben wel actie ondernomen tegen jongens die op een bankstel zaten op een rijdende auto. Het gebeurde in Overvecht en dat is gefilmd. In dat filmpje zie je de jongens wegrijden en agenten die er staan bij te kijken. Maar volgens de politie zijn de jongens wel degelijk aan de kant gezet. Of er een boete is uitgedeeld of iemand is opgepakt, dat is dan weer niet duidelijk. Vorige maand werd een record aantal tekenbeten gemeld, vooral in de warmste week. De meeste mensen werden in hun eigen tuin gebeten, zegt Tekenradar. Er is ook goed nieuws, want door de droogte hebben teken het nu zwaarder, zegt het RIVM. Ze kunnen niet goed tegen hitte. Utrecht haalt de diversiteitsdoelen voor topambtenaren niet. De gemeente beloofde 5 jaar geleden dat 1/5 van de topambtenaren op het stadhuis cultureel divers moest zijn. Maar er blijkt weinig veranderd. Middenvelder Davy van den Berg krijgt opnieuw een kans bij FC Utrecht. Na maanden met een blessure en een tijdelijk vertrek naar Engeland is hij nu fit en terug in Utrecht. En hij zegt alles op alles te zetten om dit seizoen te laten slagen.
3: Ik denk dat ik van grote waarde kan zijn in deze selectie. We hebben tot nu toe een vrij jonge selectie. Ik ben dan ook pas 26, maar goed, wel een van de misschien wat meer ervaren als je vergelijkt met de rest. Dus ik denk dat ik daar een belangrijke rol in kan spelen. Ik hoop dat de klik er is en dan gaan we zien wat het brengt.
2: Dan nog het weer volop zon. Vanavond blijft het lang warm. Vannacht een graad of 15. Morgen meer wolken en kans op onweer dan maximaal 28 graden.
1: Bingo in de middag. Met Laurens Nicolaas.

heb pijn van Rijmersja op Bingo. Dat voor het regionale nieuws. En zo dadelijk bij Kevin, hè, hoor je uitgebreid nieuws vanaf 4 uur. En ja, vind je ook in onze app en bingofm.nl. Terwijl ik een grijs hartje uit mijn kop aan het trekken ben, blijkbaar. Tabitha nu, hallo met mij. Zo dadelijk Bram van der Ven met Als We Gaan.

Bram van der Ven met Als We Gaan. Die zou dus nu met Frank Vanette met If Tomorrow... Nee, niet, dat is Ron Keating. Als ik er morgen niet meer ben. Origineel is van Ron Keating. Misschien wel een keertje leuk om als voor moment te draaien. If Tomorrow Never Comes. Maar dit is dan van Dean Saunders en Frank Vanette. Als ik er morgen niet meer ben.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bomen hebben het zwaar door de aanhoudende droogte. Volgens onderzoek van de Wageningen Universiteit zal binnen 50 jaar bijna 3 op de 4 bomen in stedelijke omgeving wereldwijd het niet overleven. Vanwege hogere temperaturen en droogte hebben de stadsbomen last van onder meer zoute ondergrond en te weinig ruimte voor de wortels. In ons land is ook al te zien dat droogte steeds meer effect heeft op de bomen. Staatsbosbeheer waarschuwt dat sommigen hun blad nu al laten vallen. Zoals beuken, die houden meer water vast en daardoor kunnen ze de bladeren niet meer vasthouden. In Nieuwegein staan meerdere woningen in brand. De huizen hebben een houtskelet en daardoor kan het vuur zich snel verspreiden, zegt de veiligheidsregio. Een aantal woningen is ontruimd. Bij de brand komt veel rook vrij. Het advies aan omwonenden is om ramen en deuren dicht te houden. In Marokko is journalist Ali Lamrabet weer vrijgelaten. Hij zat vast in een onderzoek naar smaad en laster. Het onderzoek loopt nog, maar Lamrabet mag dat in vrijheid afwachten. De journalist is al jaren kritisch op het Marokkaanse politieke systeem en bericht veel over corruptie. Ook over het Koningshuis en ook over andere gevoelens.

0: onderwerpen. Hij woont in Barcelona. Zondag werd hij opgepakt op de luchthaven van Tanger en verhoord. Het is onbekend of hij in Marokko moet blijven zolang het onderzoek loopt. Zeker 900 meer mensen dan normaal zijn overleden tijdens de hittegolf van eind juni. Volgens het RIVM is het aannemelijk dat het warme weer een rol heeft gespeeld in het overlijden van deze mensen. Personen met een zwakkere gezondheid, zoals ouderen en mensen met hartklachten, hebben meer last van hitte. Het weer zonnig en warm. Het is 24 graden aan de kust tot 30 graden in het binnenland. Morgen iets minder warm en wat meer bewolking. Vanaf vrijdag stijgt de kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Een hele goede middag en van harte welkom bij Op Weg. We starten even met de fileinformatie. H2 Zetelgebos richting Utrecht tussen Beest en Knoopend Everdingen 5 minuten. H2 Utrecht richting Zetelgebos tussen Utrecht-Papendorp en Afrit Everdingen 21 minuten. En het allemaal in verband met wegwerkzaamheden. Dan de H2 Utrecht richting Zetelgebos tussen Beest en Zaltbommel 14 minuten. En de A12 Arnhem richting Den Haag tussen Houten-Oost en de Meren 6 minuten. Dan de A27 Utrecht richting Almere tussen Hilversum en Eemnes ongeveer 5 minuten. En de A27 Almere richting Goijkum tussen Utrecht-Noord en Knoopend Lunetten 5 minuten. Dan de A27 Utrecht richting Goijkum tussen Knoopend Rijnsweerd en Knoopend Everdingen 16 minuten in verband met wegwerkzaamheden. En ja, dat was hem tot zover de fileinformatie. Welkom bij Bingo FM.
2: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

En hier op de radio gaan we zorgen voor gezelligheid. Het allemaal tot aan 6 uur vanavond. We kijken zo nog even naar het nieuws uit de stad Utrecht. Maar eerst even tijd voor Dennis en een vrolijk liedje.

9 Utrechtse straten veranderen deze zomer opnieuw in leefstraten. Vanaf 18 juli tot en met 30 augustus zijn delen van onder meer de Lindenstraat, de Bariestraat en de Makkelaarstraat afgesloten voor autoverkeer. Zo ontstaat er meer ruimte voor spelende kinderen en ontmoetingen tussen buurtbewoners. Bewoners kunnen zelf activiteiten organiseren zolang aan de voorwaarden van de gemeente wordt voldaan. Het leefstraatproject bestaat sinds 2016 en volgens de gemeente zorgt het voor meer contact tussen de buren. Dus hartstikke leuk. In ieder geval is dat dus vanaf 18 juli tot en met 30 augustus. Het allemaal op de Lindenstraat, op de Bariestraat en de Makkelaarstraat. Wij gaan door met muziek. Hier is Wesley Bronkhorst en hij gaat zingen over zijn Amalia.

stem heeft ze toch ook, hè? We hebben het over Namibia en ik bleef geloven. En je hoort er bij regelmaat hier op Bingo FM. Wij gaan terug naar het jaar 1987 met mijn klassieker. Hier is Mark Davis en zijn klik.

kunnen verraden. Oftewel muziek van Joey Nicolai. Het Utrecht Studentenkorps heeft excuses aangeboden voor de overlast tijdens het Lustrumfeest op de Verse Banen. Omwonenden melden geluidsoverlast, vechtpartijen en dronken feestgangers. Volgens het korps verliepen de problemen vooral buiten het evenemententerrein. De organisatie heeft inmiddels extra beveiliging ingezet, de verkeersmaatregelen uitgebreid en voert extra dagelijks geluidsmeting uit. Het korps zegt nou samen te werken met de politie en de gemeente om nieuwe overlast tijdens de resterende feestdagen te voorkomen. Dus ik ben benieuwd. In ieder geval, ja, mocht er meer gebeuren, dan hoor je dat zeker. Maar ik ga ervan uit dat de problemen zijn verholpen, toch? Wij gaan even een mooie plaat draaien. Even een rustmomentje in het programma. En dat doen wij met Marco Bassato en Margarita.

spreekt een stem die ik herken van onze ruzies over kleine misverstanden, over grote desillusies. En ik hoor de kille klanken van jouw ingehouden woede. Maar wat kan ik meer dan janken als ik dit niet kan?

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt dat die naar binnen is geslopen. Om jouw liefde uit te wissen en mijn wereld te vernielen, wil er niemand me vertellen.

0: je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
2: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
3: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
0: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
4: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
5: Bingo FM met het regionieuws.
6: Goedemiddag. Twee kinderen zijn onwel geworden na het eten van levensgevaarlijke cannabissnoepjes. Die vonden ze op straat in de Utrechtse wijk Ter Weide. Het gaat intussen weer goed met de kinderen. Scholen in de buurt en de politie waarschuwden eerder al ouders en kinderen hiervoor. Het lijken echte snoepjes, maar dat zijn het dus niet. In Nieuwegein staan drie huizen in de fik. Het vuur begon in de woning en sloeg over naar de buren. De huizen zijn gemaakt van hout en daardoor verspreidt het vuur zich snel. Er is ook veel rook. De buurt moet ramen en deuren sluiten. Het is aan de matkopsingel. Hoe de brand is begonnen is niet bekend. De Utrechtse studentenvereniging USC zegt sorry voor de overlast gisteravond tijdens het Lustrumfeest bij de schaatsbaan. Daar was veel lawaai, vechtpartijen en dronken feestgangers. Het Lustrum duurt nog een paar dagen, dus komt er extra beveiliging, extra verkeersregelaars en ander toezicht. Alle seizoenskaarten van FC Utrecht zijn uitverkocht. Wie nu nog een kaart wil, kan op de wachtlijst. Er zijn dit jaar iets minder en meer losse kaarten voor supporters die een enkele keer willen gaan. FC Utrecht heeft ook laten weten welke voornamen het meest voorkomen bij de seizoenskaarten. Dat zijn Jan en Peter, beide 129 keer. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht een graad of 15. Morgen meer wolken, kans op onweer, maximaal 28 graden.
3: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
0: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
4: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
7: En dan nog even de situatie op de weg A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld ongeveer 6 minuten. Dan daar 2 Utrecht richting Sethoogenbosch. Tussen Knoopend Oude Rijn en Afrit Everdingen ongeveer 17 minuten. En het allemaal in verband met wegwerkzaamheden. H2 Utrecht richting Sethoogenbosch. Tussen Culemborg en Waardenburg 19 minuten. En het allemaal door een kapotte auto. H2 Amsterdam richting Utrecht. Tussen Maars en de Leidse Rijn tunnel 6 minuten. En daar 12 Arnhem richting Den Haag. Tussen Houten Hoogte en Knoopend Oude Rijn 9 minuten. Dan daar 27 Utrecht. Utrecht richting Almere tussen Hilversum en Huizen ongeveer 14 minuten. En daar 27 als laatste Utrecht richting Goijkum. Tussen knooppunt Rijnsweert en knooppunt Everdingen ongeveer 22 minuten. En het allemaal in verband met wegwerkzaamheden.
8: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

En die hoorde je hier op Bingo FM. We gaan even mijn favoriete plaat draaien. En het is een plaatje van Koos Albers, ver terug in de tijd. Maar al te mooi om even te draaien hier op Bingo. Hier is die, ik leef met wat jij achterliet.

hij is van mij. Het Openbaar Ministerie onderzoekt 21 activisten die op 4 juli betrokken waren bij een poging om daar 12 bij Utrecht te blokkeren. Het gaat om de inzittenden van 3 voertuigen die volgens de OM bedoeld waren om het verkeer stil te leggen. In totaal werden die dag 271 demonstranten aangehouden. De overige arrestanten zijn kort na een aanhouding weer vrijgelaten. Het OM bekijkt onder meer of de bestuurders hun rijbewijs kwijtraken en of er een maatregel bij het CBR opgelegd kan worden. Ja, ik ben heel benieuwd. En ja, het was levensgevaarlijk, dat kunnen we er wel bij zeggen. Dus ja, ik ben heel benieuwd naar de vervolgstap in ieder geval. En als er meer over bekend is, hoor je dat zeker hier op Bingo FM. Hier zijn de 3 A's en Jeffrey Barmetje en het Wiegelied.

lekker even richting de Chinees. En meestal op zondag een biertje erbij. En eerlijk is eerlijk, ja, ik vind een biertje altijd horen bij de Chinees op een of andere manier. Ja, waarom? Geen idee. Maar ja, die combi is wel lekker, toch? Wij gaan richting het NOS-journaal voor 5 uur. Daarna ben ik...

0: van 5 uur hier op Bingo FM.
1: Eventjes de kroeg in. Eventjes op stap.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Nieuwegein zijn 3 woningen deels ingestort bij een brand. Het vuur ontstond in 1 van de huizen en kon zich snel verspreiden omdat de huizen grotendeels van hout zijn. 9 woningen in het blok zijn ontruimd. De brand is onder controle, maar de brandweer verwacht nog lang bezig te zijn. Er komt veel rook vrij. Voor zover bekend raakte er niemand gewond bij de brand in Nieuwegein. Landen in Europa kregen de afgelopen jaren steeds vaker te maken met vervuiling door Sahara-zand. Het aantal momenten waarop er woestijnzand naar het noorden waait bleef gelijk, maar de hoeveelheid stof nam toe, blijkt uit onderzoek. Inademen van het stof is slecht voor de gezondheid, zeker voor astmapatiënten. Van alle fijnstof in de lucht vormt Sahara-stof een steeds groter deel. De toename maakt het voor landen in Zuid-Europa, die het meeste stof over zich heen krijgen, moeilijker om aan de normen voor schone lucht te voldoen. In Utrecht zijn 2 kinderen onwel geworden na het eten van cannabissnoepjes. Die hadden ze dit weekend gevonden bij de parkeerplaats van een school. Het gaat nu weer goed met de kinderen, zegt de politie. Bomen hebben het zwaar door de aanhoudende droogte. Volgens onderzoek van de Wageningen Universiteit zal binnen 50 jaar bijna 3 op de 4 bomen in stedelijke omgevingen wereldwijd het niet overleven. Vanwege hogere temperaturen en droogte hebben de stadsbomen last van onder meer zoute ondergrond en te weinig ruimte voor de wortels. In ons land is ook al te zien dat de droogte steeds meer effect heeft op de bomen. Staatsbosbeheer waarschuwt dat sommigen nu al hun blad laten vallen. Zoals beuken, die houden meer water vast en daardoor kunnen ze de bladeren niet meer vasthouden. Het weer zonnig en warm aan de kust en in het noorden is het rond de 25 graden. In het binnenland mogelijk 30 graden. Vanavond koelt het bij weinig wind af.

0: naar 15 tot 19 graden. Morgen wat meer bewolking, maar ook zon. Dan wordt het opnieuw 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: En dan nog even de situatie op de weg A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch. Tussen Utrecht, Papendorp en Alfred Everdingen 24 minuten. En het allemaal in verband met wegwerkzaamheden. H2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch. Tussen Culemborg en Knopendel ongeveer 16 minuten. En het allemaal in verband met een kapotte auto. H12 Arnhem richting Den Haag. Tussen Houten-Oost en Knopend Oude Rijn ongeveer 23 minuten. En de A27 Utrecht richting Almere. Tussen Hilversum en Eemnes ongeveer 15 minuten. Als laatste de A27 Utrecht richting Gorinchem. Tussen Knopend Rijnsweert en Knopend Everdingen ongeveer 17 minuten. En het allemaal in verband met wegwerkzaamheden.
2: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

team. En ik wil dat jullie... Aankomende vrijdagmiddag start de zomervakantie in Midden-Nederland. En ik zat even te kijken naar het weeroverzicht. Zowel morgen als vrijdag temperaturen tussen de 26 en de 28 graden. Maar vanaf zaterdag gaan de temperaturen zakken naar zo'n 21 graden. En pas vanaf woensdag gaan de temperaturen weer verder stijgen. Naar waarden ze rond de 26 graden. Dat is een klein beetje het weeroverzicht voor de komende dagen. Maar ja, laten we eerlijk zijn, ze kunnen het weer van gisteren niet voorspellen. Dus laten we van de week zeker te weten even verder kijken. Hier is Guido van der Graaf. Ciao, doei! Ja, adiós.

onze Chris. Hoe heet dat liedje met dat ene melodietje? Wat ik af en toe prachtig vind, is om even die plaat te draaien die je niet zo heel vaak hoort. Maar ja, wel horen bij het levenslied. We hebben het over Marianne Weber. Een van haar mooiste platen. Was jij nog hier op Bingo FM?

ben ik bij je terug met de situatie op de weg. Ik laat je achter met deze hele mooie plaat en dat is muziek van Rutje Kot. Ik kan echt zonder jou, hoor je hier op Bingo FM tijdens het programma Op Weg naar Huis.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemiddag. Een vrouw is tijdens een busrit van Utrecht naar Nieuwegein haar vinger kwijtgeraakt. Haar hand raakte bekneld in de leuning na waarschijnlijk een val. In het ziekenhuis bleek dat haar ringvinger niet meer te redden was. De vervoerder heeft contact met de vrouw uit Utrecht, doet onderzoek en de familie zoekt getuigen. De verzekering is intussen ook met de zaak bezig. Bewoners van 7 woningen in Nieuwegein kunnen niet terug naar huis. Er was brand aan de matkopsingel in 3 huizen van hout en daardoor kon het vuur makkelijk overslaan. Je hoort onze verslaggever.
2: Tientallen buurtbewoners staan buiten. Een aantal huizen rondom de brand is ontruimd. Verder is duidelijk te zien dat het houten dak van een van de woningen is ingestort. En via hoogwerkers proberen een aantal brandweerlieden naar de schade te kijken.
1: De oorzaak van de brand is niet bekend. Wel dat die begon in een tuin en er binnen sloeg en vervolgens naar de buren. 3 huizen stonden in brand en de schade is enorm. 2 kinderen zijn onwel geworden na het eten van levensgevaarlijke cannabissnoepjes. Die vonden ze op straat in de Utrechtse wijk Ter Weide. Het gaat intussen weer goed met de kinderen. Scholen in de buurt en de politie waarschuwden eerder al ouders en kinderen hiervoor. Het lijken echte snoepjes, maar dat zijn het dus niet. Veel mensen denken dat de prijzen de afgelopen jaren harder zijn gestegen dan werkelijk zo was. Het was 3%, veel mensen dachten 8. Het komt vaker voor dat inflatie verkeerd wordt ingeschat. Gevoelsinflatie heet dat, zeggen de onderzoekers.
3: Dit past eigenlijk, die hoge gevoelsinflatie past een beetje in dat beeld van dat lage consumentenvertrouwen. Mensen hebben toch wel te maken met veel onzekerheid, horen veel negatief nieuws, ook over die olieprijzen bijvoorbeeld, naar aanleiding van de sluiting van de straat van Hormuz. Dat speelt allemaal mee en dat zorgt ervoor dat mensen toch wat minder uitgeven dan dat ze eigenlijk hadden kunnen doen gezien die stijgende lonen.
1: Ja, sinds de stijgende energieprijzen worden vaak verkeerde inschattingen gemaakt. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht een graad of 15. Morgen meer wolken, kans op onweer, maximaal 28 graden.
0: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

Utrecht richting Sertogenbosch. Tussen Knoopend Oude Rijn en Afrit Everdingen 20 minuten. En het allemaal in verband met wegwerkzaamheden op de A27. H2 Utrecht richting Sertogenbosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel 16 minuten. En dat in verband met dezelfde wegwerkzaamheden. Dan de A12 Arnhem richting Den Haag. Tussen Houten-Oost en Knoopend Oude Rijn 8 minuten. En de A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen de Meren en Woerden 5 minuten. A27 Utrecht richting Almere. Tussen Hilversum en NS ongeveer 11 minuten. En de A27 Utrecht richting Goijkum. Tussen Knoopend Rijn Zweert en Knoopend Everdingen 19 minuten. En het allemaal in verband met wegwerkzaamheden.

van de mooiste platen van André Hazes. Dit was Amor Amor. De politie heeft zondag 4 nepagenten op heterdaad aangehouden, onder wie een 21-jarige man uit Utrecht. Zij worden verdacht van een poging om een 90-jarige vrouw te lichten. De vrouw kreeg een telefoontje van een nepagent die vroeg haar om haar sieraden klaar te leggen vanwege een vermeende inbraak in de buurt. Een alerte buurvrouw schakelde de politie in en een agent in Burger hield een minderjarig meisje aan. Die kwam namelijk de sieraden ophalen bij de vrouw. In ieder geval kort daarna werden er 3 andere verdachten opgepakt en de politie waarschuwt opnieuw dat agenten nooit om geld vragen, pincodes of andere kostbaarheden komen ophalen. Dus hou daar rekening mee als je wordt gebeld. Bel meteen de politie en hopelijk kunnen ook deze daders dan opgepakt worden. Maar voor nu kunnen ze er voorlopig even over nadenken.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Landen in Europa kregen de afgelopen jaren vaker te maken met vervuiling door Sahara-zand. Het aantal momenten waarop er woestijnzand naar het noorden waait bleef gelijk, maar de hoeveelheid stof nam toe, blijkt uit onderzoek. Inademen van het stof is slecht voor de gezondheid, zeker voor astmapatiënten. Van alle fijnstof in de lucht vormt Sahara-stof een steeds groter deel. De toename maakt het voor landen in Zuid-Europa, die de meeste stof over zich heen krijgen, moeilijker om aan normen voor schone lucht te voldoen. In Nieuwegein zijn 3 woningen deels ingestort bij een brand. Het vuur ontstond in 1 van de huizen en kon zich snel verspreiden omdat de huizen grotendeels van hout zijn. 9 woningen in het blok zijn ontruimd. De brand is onder controle, maar de brandweer verwacht nog lang bezig te zijn. Er komt bovendien veel rook vrij. Voor zover bekend raakt er niemand gewond bij de brand in Nieuwegein. In Marokko is journalist Ali Lerumrabet weer vrijgelaten. Hij zat vast in een onderzoek naar smaad en laster. Het onderzoek loopt nog, maar de journalist mag dat in vrijheid afwachten. De journalist is al jaren kritisch over het Marokkaanse politieke systeem en bericht veel over corruptie, het Koningshuis en andere gevoelige onderwerpen. Hij woont in Barcelona. Zondag werd hij opgepakt op de luchthaven van Tanger en verhoord. Het is onbekend of hij in Marokko moet blijven, zolang het onderzoek loopt. De 11e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Noor Warren Schult. Na 161 kilometer was hij in Nuvers de snelste in een massasprint. Olaf Kooi finishte als 2e en Jasper Philipsen als 3e. Tadej Pogacar, die in het peloton finishte, blijft in de gele leiderstrui. Het weer zonnig en warm aan de kust en in het noorden is het rond de 25 graden. In het binnenland mogelijk 30. Vanavond koelt het bij weinig wind af naar 15 tot 19 graden. Morgen meer bewolking, maar ook zon. Het wordt opnieuw 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

blikken die vanzelf spreken in ons gezicht. Ik heb het over een grote deel van alles aangericht. Maar ik rijd te lang in deze tunnel en ik zie geen licht. Doe je ogen dicht voor onze laatste set. En denk terug aan het kleine huisje met het kleine bed. Shit. Want morgen

Je bent alleen maar koppig, jij weet alles het beste. Je draagt zo'n gekke kleren, wat zeg je vieze woorden. Het hoort niet wat je doet, je moet wat beter leven. Je kunt van niemand houden, jij kunt geen liefde geven. Wil jij me dan vertellen hoe ik me moet gedragen in het leven? Ik weet, ik heb mijn fouten, maar ook mijn goede kanten, mijn eigen idealen. Al zijn het niet de jouwe, vertrouwen in mezelf, dat is nog net gebleven. Die tijd die is voorbij, dat ik voor jou kon beven. Dus jij komt mij vertellen hoe ik me moet gedragen.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedenavond. Een vrouw is tijdens een busrit van Utrecht naar Nieuwegein haar vinger kwijtgeraakt. Haar hand raakte bekneld in de leuning na waarschijnlijke val. In het ziekenhuis bleek dat haar ringvinger niet meer te redden was. De vervoerder heeft contact met de vrouw uit Utrecht, doet onderzoek en de familie zoekt getuigen. De verzekering is intussen ook met de zaak bezig. Bewoners van 7 woningen in Nieuwegein kunnen niet terug naar huis. Er was brand aan de matkopsingel in 3 huizen van hout en daardoor kon het vuur makkelijk overslaan. Je hoort onze verslaggever.
2: Tientallen buurtbewoners staan buiten. Een aantal huizen rondom de brand is ontruimd. Verder is duidelijk te zien dat het houten dak van een van de woningen is ingestort. En via hoogwerkers proberen een aantal brandweerlieden naar de schade te kijken.
1: Oorzaak van de brand is niet bekend. Wel dat die begon in een tuin en naar binnen sloeg en vervolgens naar de buren. 3 huizen stonden in brand en de schade is enorm. 2 kinderen zijn onwel geworden na het eten van levensgevaarlijke cannabissnoepjes. Die vonden ze op straat in de Utrechtse wijk Ter Weide. Het gaat intussen weer goed met de kinderen. Scholen in de buurt en de politie waarschuwden eerder al ouders en kinderen hiervoor. Het lijken echte snoepjes, maar dat zijn het dus niet. Veel mensen denken dat de prijzen de afgelopen jaren harder zijn gestegen dan werkelijk zo was. Het was 3%, veel mensen dachten 8. Het komt vaker voor dat inflatie verkeerd wordt ingeschat. Gevoelsinflatie heet dat, zeggen de onderzoekers.
3: Dit past eigenlijk, die hoge gevoelsinflatie past een beetje in dat beeld van dat lage consumentenvertrouwen. Mensen hebben toch wel te maken met veel onzekerheid, horen veel negatief nieuws, ook over die olieprijzen bijvoorbeeld, naar aanleiding van de sluiting van de Straat van Hormuz. Dat speelt allemaal mee en dat zorgt ervoor dat mensen toch wat minder uitgeven dan dat ze eigenlijk hadden kunnen doen gezien die stijgende lonen.
1: Ja, sinds de stijgende energieprijzen worden vaak verkeerde inschattingen gemaakt. Het weer dan nog. Vanavond blijft het lang warm. Vannacht een graad of 15. Morgen meer wolken en kans op onweer dan maximaal 28 graden.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De politie heeft 7 mannen opgepakt die worden verdacht van het mishandelen van Algerijnse voetbalsupporters. De mishandeling was begin juni voor de WK-uitzwaaiwedstrijd tussen Nederland en Algerije in de Kuip. De politie heeft beelden waarop is te zien dat de Algerijnen worden geschopt en geslagen door een groep mannen. Een van de slachtoffers raakte zwaar gewond. De aangehouden mannen komen uit Rotterdam, Schiedam, Capelle aan de IJssel en Den Haag. Omdat het om voetbalgeweld gaat, krijgen ze een landelijk stadionverbod. Zorgmedewerkers in de door ebola zwaar getroffen regio Ituri in de Democratische Republiek Congo staken omdat ze niet worden uitbetaald. Op een aantal plekken werd al eerder gestaakt, maar sinds vandaag ook in het grootste ziekenhuis van de regio in de stad Bunia. Een aantal medewerkers zegt tegen persbureau AP dat ze nog geen enkele vergoeding hebben gekregen sinds de ebola-uitbraak in mei begon. Volgens officiële cijfers zijn er nu 754 ebola-patiënten overleden. Artsen zonder Grenzen noemt de snelheid waarmee het virus zich verspreidt ongekend. Landen in Europa kregen de afgelopen jaren vaker te maken met vervuiling door Sahara-zand. Het aantal momenten waarop er woestijnzand naar het noorden waait bleef gelijk. Maar de hoeveelheid stof nam toe, blijkt uit onderzoek. Inademen van het stof is slecht voor de gezondheid, zeker voor astmapatiënten. Van alle fijnstof in de lucht vormt Sahara-stof een steeds groter deel. De 11e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Noor Soren Warrenschold. Na 161 kilometer was hij in Nevers de snelste in een massasprint. Olaf Kooi finishte als tweede, Jasper Philipsen als derde. Tadej Pogacar, die in het peloton finishte, blijft in de gele leiderstrui. Het weer zonnig en warm aan de kust en in het noorden is het zo'n 25 graden. In het binnenland mogelijk 30 graden. Vanavond koelt het bij weinig wind af naar 15 tot 19 graden. Morgen wat meer bewolking, maar ook zon, wordt het opnieuw 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Utrecht Sociaal.

0: Vandaag bij ons in de studio Willem Zandbergen. Willem Zandbergen is directeur recht en communicatie bij de Sociale Verzekeringsbank. Welkom.
1: Dankjewel.
0: Ja, Willem is een collega. Laat hij een hele hoop over de Sociale Verzekeringsbank vertellen. En onder andere, we hebben dit jaar een jubileum.
1: Zeker, 125 jaar.
0: Zo lang al,
1: ja. Ik moest ook even nadenken van hoe ver gaan wij terug. Nou, het is ooit begonnen met een ongevallenregeling, een ongevallenwet. Ja, 1901.
0: Is dat een soort WAO?
1: Ja, een soort arbeidsongeschiktheidsverzekering. En later is de invaliditeitswet bijgekomen. En het bijzondere is dat ouderdom werd ook gezien als een stukje invaliditeit. Ja, we praten echt over meer dan 100 jaar terug.
0: Ja, ja.
1: En dat is toch heel bijzonder. Maar daar is het eigenlijk gestart. Toen heette het nog de Rijksverzekeringsbank. Inmiddels heten we de Sociale Verzekeringsbank.
0: Mm-hmm.
1: En toen destijds, ja, gestart met 57 medewerkers. Kunnen we ons niet meer voorstellen.
0: Het is bijna 100 keer zoveel, hè?
1: Ongelooflijk. Tegenwoordig 4500 medewerkers ongeveer.
0: Ja.
1: Die werkzaam zijn. Maar ja, goed, het aantal mensen wat wij voorzien in bestaanszekerheid is natuurlijk ook enorm gegroeid.
0: We hebben een derde van de bevolking?
1: Ongeveer. Je zult zien dat wij ongeveer nu zo'n 5,8 miljoen burgers bedienen. En dat betekent dat er in dit bedrijf, Sociale Verzekeringsbank, per jaar zo'n 66 miljard euro wordt uitgekeerd.
0: Enorm, hè?
1: Heeft een enorme andere omvang gekregen.
0: Ja. Ja, want inderdaad, in het begin ging het natuurlijk om guldens.
1: Klopt.
0: En andere regelingen in werking traden. Je noemde net de invaliditeitswet. Bij sommige mensen misschien ook het wel bekend als rentezetels.
1: Ja.
0: Dat is heel lang geleden. En daar is een enorme ontwikkeling in geweest. Want je zegt ongevallenwet. Nou, we hebben tegenwoordig de WIA.
1: De WIA.
0: Maar die ouderdomsverzekering, wat ook een vorm van invaliditeit was, is de AOW geworden.
1: Klopt. 1941 zijn de eerste kindregelingen gekomen. Die hebben zich verder wel doorontwikkeld. Eerst alleen voor werkenden, later ook voor zelfstandigen. Nou, dat is vervolgens in de jaren 60 de algemene kinderbijslag geworden.
0: Mm-hmm.
1: Er zijn regelingen bijgekomen. Die hebben misschien wat minder met de sociale zekerheid aan zich te maken. Maar als het gaat om verzetsdeelnemers en oorlogsslachtoffers.
0: Ja, natuurlijk. Ja.
1: In de nasleep natuurlijk van mensen die daar een enorme heftige impact van hebben meegekregen. Daar ook te voorzien in een verzekering. En zo zijn er steeds allerlei regelingen bijgekomen. In de jaren 80, 90 is verder ook de beroepsongevallenregeling bijgekomen. Mensen die vanuit hun werk bijvoorbeeld met asbest in aanraking zijn gekomen. En zo zie je dat er inmiddels 17, 18 regelingen zijn die de SVB uitvoert. Het begon ooit met 1 en nu 18. Ja.
0: Nou ja, zoals je al aangaf, het begon met 57 medewerkers en zijn er al 4500.
1: Klopt, ja. En de bevolking in Nederland is natuurlijk ook gegroeid. Hè?
0: Ja.
1: Dus dat is daar inherent aan. Ja,
0: nee, goed. Je gaf aan, het is een jubileum.
1: Ja.
0: Gaan er nog allemaal zaken gebeuren die ook nog voor onze klanten invloed hebben?
1: Nou, in ieder geval is het belangrijk dat wij in het kader van het jubileum in eerste instantie vooral ook stil willen staan bij de mensen binnen de SVB die dagelijks het werk doen voor onze burgers.
0: Mm-hmm.
1: Als ik iets ergens gepassioneerd van raak, is het de manier waarop onze mensen binnen de SVB met een enorme bevlogenheid en betrokkenheid ook echt gekozen hebben om bij die SVB te werken. Om te zorgen dat mensen kunnen voorzien in die bestaanszekerheid.
0: Sommige al heel lang, hè?
1: En al heel lang.
0: Ja.
1: En elke keer zie ik het weer. We hebben natuurlijk te maken met een woud aan regels. En toch elke keer zie ik onze medewerkers, onze collega's kijken wat is toch mogelijk om iemand zo goed mogelijk toch te kunnen helpen, te kunnen voorzien in die bestaanszekerheid.
0: Ja.
1: En ik vind dat we die mensen allereerst in het zonnetje moeten zetten.
0: Maar
1: die hebben de SVB natuurlijk gemaakt waar de SVB nu staat.
0: Ja, maar dat is het natuurlijk wel. Dan gaan we naar de muziek, gaan we daarover verder.
1: Heel graag.

0: Willem-Jan Berthe, directeur recht en communicatie bij de Sociale Verzekeringsbank, is in het jubileumjaar dat de SVB 125 jaar bestaat te gast bij Utrecht Sociaal van Bingo FM. Willem, je gaf net al aan dat het is begonnen met de ongevallenwet in 1901, maar dat de mensen bij de SVB zo heel belangrijk zijn.
1: Klopt, inderdaad. Wat ik zie in de dagelijkse praktijk is dat de mensen die bij de SVB werken echt een hele enorme betrokkenheid hebben ook bij de mensen voor wie ze het doen. En ik zie dat in alles terug. En daarom willen we bij 125 jaar stilstaan, in ieder geval een bepaald moment pakken waarin we dat niet alleen met elkaar vieren, dat 125 jaar zijn, maar eigenlijk ook heel veel waardering uitspreken voor die mensen die dagelijks klaarstaan voor die miljoenen burgers.
0: Ja.
1: En dat willen we niet alleen doen voor de mensen die er nu werken, maar we willen speciaal ook een bijeenkomst organiseren voor mensen die bij ons gewerkt hebben.
0: Oh, wat leuk.
1: Ja, natuurlijk. Dat zijn de mensen die inmiddels gepensioneerd zijn geraakt, dus op die manier nog steeds verbonden zijn bij de SVB, omdat we natuurlijk de AOW uitkeren. En we moeten niet vergeten, dat zijn ook mensen die de SVB natuurlijk ook gebouwd hebben van waar het nu staat.
0: Ja.
1: Nou, en daarnaast willen we vooral ook kijken met elkaar van wat hebben wij nodig om onze rol als SVB, die we de afgelopen 125 jaar hebben gehad, een belangrijke rol in een samenleving om te kunnen voorzien in bestaanszekerheid.
0: Mm-hmm.
1: Hoe gaan we dat voor de toekomst ook blijven vasthouden? En dan willen we eigenlijk met onze expertise, die heel veel bij onze mensen zitten, een soort symposium organiseren om te kijken wat hebben we voor de komende jaren nodig om deze taak ook in de toekomst te kunnen blijven doen.
0: Ja, want er gaat natuurlijk heel veel veranderen, ook op techniekgebied. Er komt AI en zo is er natuurlijk
1: wat
0: er speelt.
1: Klopt.
0: En bij ons gaat er natuurlijk ook heel veel veranderen. Want toen ik bij de SVB kwam werken, en dat is intussen ook 36 jaar geleden, toen hadden we nog papier en met z'n achter hadden wij één computer met één printertje.
1: Ja.
0: Dat was de invaliditeitswet, die rentenzegels. Ja. En inmiddels hebben we geen dossiers meer. Alles is digitaal.
1: Klopt.
0: En dat zijn natuurlijk, maar in de toekomst gaat daar nog veel meer in veranderen. Natuurlijk.
1: Er gaat veel meer in veranderen. En de wereld om ons heen verandert ook enorm. Wat we zien is dat we hebben nu zo ongeveer 3,8 miljoen mensen die een AOW-uitkering ontvangen.
0: Mm-hmm.
1: Als we kijken naar de voorspellingen van het Centraal Bureau voor de Statistiek, zien we in 2040 dat er een miljoen AOW-gerechtigden erbij gaat komen.
0: Ja.
1: Dat is die vergrijzing. Het is eigenlijk een dubbele vergrijzing, want we zien dat de mensen ook nog eens veel ouder gaan worden dan in het verleden.
0: Dat zie ik in mijn familie wel, ja.
1: Ja, precies. En dat is op zich natuurlijk heel mooi.
0: Ja.
1: Maar dat betekent wel dat de SVB dat heeft uit te voeren. We weten ook in 2040 dat de beroepsbevolking daar relatief laag is.
0: Mm-hmm.
1: Dat komt natuurlijk door die vergrijzing, die mensen werken niet meer.
0: Nee.
1: Maar we zien ook andere ontwikkelingen. Nu is 1 op de 6 mensen werkzaam in de zorg. Ja, dat zal 1 op de 4 moeten zijn als het zo doorgaat.
0: Ja.
1: Dat betekent dat die arbeidsmarkt, die wordt steeds compacter. En hoe gaan wij ons werk organiseren doordat we met minder mensen zijn en toch meer burgers zullen moeten bedienen? Nou, dat zijn uitdagingen waar de SVB natuurlijk een antwoord op heeft te formuleren.
0: Ja, en daar zijn ze waarschijnlijk wel heel hard mee bezig.
1: Zijn we heel hard mee bezig. Dus wat je ziet is het deel digitaliseren.
0: Ja.
1: Maar wat we vooral zien is dat het woud van de regelgeving is zo complex geworden dat we eigenlijk zien dat het voor onze medewerkers steeds moeilijker wordt om ons werk goed te blijven doen.
0: Ja. Je hebt natuurlijk heel veel mensen kunnen, als ze altijd in Nederland hebben gewoond en gewerkt, die vragen digitaal, vragen ze hun AOW aan, vragen ze aan met hun DigiD.
1: Klopt.
0: En de volgende dag krijgen ze de beslissing in hun berichtenbox.
1: Klopt.
0: Maar het gaat natuurlijk om al die mensen die ook al eens een paar jaar in het buitenland hebben gezeten en daar ook recht hebben op pensioen.
1: Ja.
0: En dat is natuurlijk dat je met organisaties buiten Nederland als SVB-medewerker daar contact mee hebt.
1: Klopt, inderdaad. Als je ziet, is het dus niet alleen te maken met de vergrijzing, krapte op de arbeidsmarkt, maar ook de toenemende internationalisering. Mensen werken veel meer over de landsgrenzen heen.
0: Ja, en daar gaan we zo over verder.
1: Heel goed. Het doet me pijn.

0: De Sociale Verzekeringsbank, die dit jaar 125 jaar bestaat, is vandaag te gast. En bij mij aan tafel zit Willem Zandbergen, directeur recht en communicatie van de Sociale Verzekeringsbank. En we hebben het er net over gehad dat het werk bij de SVB steeds complexer wordt. Er zijn heel veel internationale contacten tegenwoordig, want niet iedereen werkt altijd maar in Nederland. Er zijn heel veel mensen die komen uit het buitenland naar Nederland en die heel veel Nederlanders die ook in het buitenland gewerkt hebben.
1: Klopt.
0: Hoe gaan we dat aanpakken?
1: Nou, dat is een hele grote ontwikkeling die wij zien. Ik zal hem een beeld geven. Op dit moment bestaan onze burgers die een uitkering van de Sociale Verzekeringsbank krijgen, bestaat 13% heeft een buitenland component. Dus dat zijn mensen die of eerder in het buitenland gewoond hebben, of Nederlanders die later in het buitenland gaan werken of wonen. En wij gebruiken de helft van onze capaciteit om deze mensen te bedienen, omdat dat zo ontzettend complex is. Om een beeld te geven, de AOW wordt in elk land uitgekeerd. Ja. Sommige mensen vragen aan ons, hoe kan het dat wij mensen uitkeren die in het buitenland wonen? Ja, het is natuurlijk een volksverzekering. Dus die mensen hebben in het verleden gewoon premie betaald.
0: En al was het misschien maar een paar jaar. Stel je voor, je woont in België en je hebt 3 jaar heb je bij Moza Tegels in Maastricht gewerkt. Dan heb je recht op 6% AOW.
1: Heb je recht op 6% AOW. En dat hebben we gewoon uit te keren. Dat recht hebben ze. Maar het wordt wel steeds complexer. En daar zie je verschillen. Je ziet verschillen tussen landen waar het makkelijker is om gegevens uit te wisselen. Mm-hmm. Maar ook landen die hun administratie veel minder goed op orde hebben. Ik zei het al, we keren het uit in elk land in de wereld. Nou, er zijn echt ook wel derde wereldlanden die gewoon onvoldoende hun administratie op orde hebben en toch hebben te zorgen dat die mensen die daar wonen ook hun uitkering krijgen waar ze premie voor betaald hebben.
0: En het hoeft niet eens zo heel ver weg derde wereld te zijn. Want ik heb al eens een keer een klant gehad en die vroeg zijn staatspensioen aan in Griekenland. En daar hebben ze 9 jaar over gedaan.
1: Ja, bijvoorbeeld. Ja.
0: Dus het hoeft niet eens heel ver weg te zijn.
1: Klopt.
0: En inderdaad, we keren het natuurlijk over de hele wereld, want we hebben meer dan 300.000 klanten in het buitenland?
1: Meer dan 300.000 klanten. En dat gaat oplopen naar meer dan 500.000 klanten. Als je ziet dat de beweging is dat veel meer mensen over de landsgrenzen heen wonen en werken. En dat betekent dus dat we echt al een opgave hebben bij de Sociale Verzekeringsbank. En de moeilijkheid zit hem er ook in dat wij uniek zijn in ons stelsel bij de AOW. En uniek klinkt altijd als heel positief. Mm-hmm. Maar zit ook een andere kant aan. De AOW in Nederland wordt uitgekeerd afhankelijk van of jij alleen bent of dat jij getrouwd bent.
0: Ja.
1: En dat betekent dat we 2 hoogtes hebben. Mensen die alleen zijn, die krijgen 70% van het wettelijk minimumloon. Mensen die getrouwd zijn, krijgen 50% van het wettelijk minimumloon.
0: Maar ieder? Ieder 50%.
1: Ieder 50%, ja. Klopt. En de gedachte erachter is dat je dan bepaalde kosten met elkaar deelt.
0: Ja.
1: Maar wat je ziet, is ja, hoe moeten wij controleren, ook in het buitenland, of iemand nou ja, alleen is, mm-hmm. of iemand getrouwd is. Nou, maar ga ik het nog ingewikkelder maken? Dat hangt ook af of wij een bepaald verdrag hebben met een land. Dus als je een verdrag hebt met een land, dan komen die verschillende hoogtes aan de orde. Hebben wij geen verdrag met een land, dan geldt in principe dat je 50% van het wettelijk minimumloon krijgt. Ja. Dus daar zit ook een soort gekke ongelijkheid in. En hoe gaan we zorgen dat we vanuit Nederland erop toezien dat de juiste mensen de juiste hoogte van een uitkering krijgen? Want die zekerheid wil je bieden als sociale verzekering.
0: Ja, en daardoor inderdaad moeten die medewerkers die dat uitvoeren, moeten dus van die landen op de hoogte zijn.
1: Exact.
0: Waar moeten we rekening mee houden? Inderdaad, is het een alleenstaande? Oh ja, hij is echt alleenstaand. Of we weten het niet. Dus het moet gehuwd worden. En vandaar ook dat je zegt dat de helft van de medewerkers bezig is met 13% van de wereld.
1: Precies, ja.
0: Als je in het buitenland hebt gezeten, en dat kunnen natuurlijk ook Nederlanders zijn geweest die in Zuid-Afrika hebben gezeten, of ergens anders in de wereld, en die komen terug en die hebben geen 100% AOW. Tip in te laten inkomen. En dan gaan we naar de muziek, gaan we het daarover hebben.
1: Heel goed.

0: Ah. Kom uit het land met de meeste culturen per vierkante meter.
1: Maar men is bang om bij de buren te gaan eten.
0: En integratie is een schitterend woord.
1: Maar shit, is fucking bitter wanneer niemand het hoort.
0: Ik deel mijn land met Turken en Marokkanen,
1: Antillianen, Molukkers en Surinamers.
0: Het land waar we samen veel te veel opkroppen
1: en wereldwijd gerepresent zijn door Harry Potter.
0: Het land waar apartheid internationaal
1: het meest bekende woord is uit de Nederlandse taal.
0: Kom uit het land dat tikt als een tijdbom.
1: Het land dat eet om 6 uur en ook nog eens op tijd komt.
0: Dit is het land waar ik zal overwinnen aan het einde,
1: totdat je deze meezingt aan de arena lijnen.
0: En tot die tijd zal ik schijnen, ik heb mijn hart verpand.
1: Dit is voor Nederland, Baas B
0: en Lange Frans.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedenavond. Een vrouw is tijdens een busrit van Utrecht naar Nieuwegein haar vinger kwijtgeraakt. Haar hand raakte bekneld in de leuning na waarschijnlijk een val. In het ziekenhuis bleek dat haar ringvinger niet meer te redden was. De vervoerder heeft contact met de vrouw uit Utrecht, doet onderzoek en de familie zoekt getuigen. De verzekering is intussen ook met de zaak bezig. Bewoners van 7 woningen in Nieuwegein kunnen niet terug naar huis. Er was brand aan de matkopsingel in 3 huizen van hout en daardoor kon het vuur makkelijk overslaan. Je hoort onze verslaggever.
2: Tientallen buurtbewoners staan buiten. Een aantal huizen rondom de brand is ontruimd. Verder is duidelijk te zien dat het houten dak van een van de woningen is ingestort. En via hoogwerkers proberen een aantal brandweerlieden naar de schade te kijken.
1: De oorzaak van de brand is niet bekend. Wel dat die begon in een tuin en naar binnen sloeg en vervolgens naar de buren. 3 huizen stonden in brand en de schade is enorm. 2 kinderen zijn onwel geworden na het eten van levensgevaarlijke cannabissnoepjes. Die vonden ze op straat in de Utrechtse wijk Ter Weide. Het gaat intussen weer goed met de kinderen. Scholen in de buurt en de politie waarschuwden eerder al ouders en kinderen hiervoor. Het lijken echte snoepjes, maar dat zijn het dus niet. Veel mensen denken dat de prijzen de afgelopen jaren harder zijn gestegen dan werkelijk zo was. Het was 3%, veel mensen dachten 8. Het komt vaker voor dat inflatie verkeerd wordt ingeschat. Gevoelsinflatie heet dat, zeggen de onderzoekers.
3: Dit past eigenlijk, die hoge gevoelsinflatie past een beetje in dat beeld van dat lage consumentenvertrouwen. Mensen hebben toch wel te maken met veel onzekerheid, horen veel negatief nieuws, ook over die olieprijzen bijvoorbeeld, naar aanleiding van de sluiting van de straat van Hormuz. Dat speelt allemaal mee en dat zorgt ervoor dat mensen toch wat minder uitgeven dan dat ze eigenlijk hadden kunnen doen gezien die stijgende lonen.
1: Ja, sinds de stijgende energieprijzen worden vaak verkeerde inschattingen gemaakt. Het weer dan nog. Vanavond blijft het lang warm. Vannacht een graad of 15. Morgen meer wolken en kans op onweer dan maximaal 28 graden.
0: Utrecht Sociaal.

0: Bij ons in de studio is vandaag de Sociale Verzekeringsbank te gast. En Willem Zandbergen is directeur recht en communicatie van de Sociale Verzekeringsbank. En die neemt ons mee. En we hebben het er net over gehad dat de helft van de medewerkers is bezig met 13% van de mensen die een buitenland component heeft. Precies. Dus dat kan zijn dat ze in het buitenland hebben gewerkt. Of dat ze in het buitenland zijn geboren en later naar Nederland zijn gekomen. Je bouwt AOW op voor ieder jaar dat je voor je AOW-leeftijd bouw je 2% AOW op. Maar als je in het buitenland hebt gezeten, bouw je het niet op.
1: Klopt.
0: Dan heb je een korting.
1: Ja.
0: Hoe kom je dan aan je sociaal minimum van die 70 of 50% waar je het net over had?
1: Ja, het is precies dat criterium wat je aangeeft. Is dat je bouwt het AOW op, 2% voor ieder jaar. Nou, op het moment dat je niet volledig AOW hebt, dan kijken we of je daarmee onder het sociaal minimum komt of niet. Kom je onder dat sociaal minimum, mm-hmm, dan kennen we in Nederland nog een andere regeling. De aanvullende inkomensvoorziening ouderen. En dat betekent dat wij jouw uitkering gaan oplossen tot en met het sociaal minimum.
0: En dat is de aanvullende inkomensondersteuning ouderen AIO-aanvulling.
1: Klopt.
0: Kan iedereen daarvoor in aanmerking komen of moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen?
1: Ja, je moet aan bepaalde voorwaarden voldoen, want in Nederland hebben we eigenlijk gezegd dat die AIO, zoals die afgekort heet, dat is eigenlijk een soort vangnetconstructie en is geplaatst onder de participatiewet, zeg maar onder de bijstandswet.
0: Ja.
1: En dat betekent dat je alleen maar in aanmerking komt voor die aanvulling als er een inkomenstoets heeft plaatsgevonden en een vermogenstoets. En dat maakt dat die regeling ook voor onze medewerkers veel complexer is,
0: ja,
1: want dan moet je kijken naar inkomen, daarvoor hebben we weer gegevens nodig van het UWV. We hebben kijken naar het vermogen. Een vermogenstoets is best wel ingewikkeld om die vermogenstoets uit te voeren. Moeten we naar vermogensbronnen kijken? Zit je weer bij de Belastingdienst?
0: Ja, dus dat is best wel ingewikkeld. Mensen een auto bijvoorbeeld?
1: Bijvoorbeeld.
0: Of wat is het saldo op een bankrekening?
1: Ja.
0: Er worden natuurlijk rekeningennummers, zullen er wel stellen
1: op de vraag. Klopt. De meest interessante en ook wel schrijnende casus die ik daarin wel eens heb meegemaakt, dat was een meneer die invalide was en die had een kleine goedkope auto. Dus onder de vermogensgrens, zou ik maar zeggen. Maar vanwege zijn invaliditeit had hij een aanpassing nodig op zijn stoel. En die stoel die kostte uiteindelijk iets van 10.000, 15.000 euro. En ja, dan is eigenlijk de uitkomst, het vermogen, de auto is ja, meer waard geworden vanwege die speciale stoel. En zou de facto niet in aanmerking komen voor de AIO. Ja, en kijk, en dan ga je de bedoeling voorbij. En wat ik heel mooi vind bij de Sociale Verzekeringsbank, dat wij werken vanuit de bedoeling.
0: Ja.
1: Dus we kijken, wat heeft de wetgever eigenlijk bedoeld met die regeling? En dan gaan we ons niet laten afleiden door allerlei kleine specifieke regels. Maar kijken we, zijn we nog bezig met de bedoeling van die wet waarvoor die oorspronkelijk eigenlijk in het leven is geroepen.
0: Ja, en inderdaad, en dan heb je misschien wel te veel vermogen op papier.
1: Precies.
0: Maar je hebt niet te veel vermogen omdat inderdaad, die auto is misschien niet eens van jou, maar van de gemeente. Maar hij staat wel op jouw naam.
1: Precies.
0: En daardoor inderdaad lijkt het veel duurder dan wat het is.
1: Exact.
0: Ja, en inderdaad, vraag het aan. Hè. Er zijn heel veel mensen die er geen gebruik van maken.
1: Dat is opvallend. Wat je ziet is dat het CBS heeft berekend dat er ongeveer een niet gebruik is van 30%. Dat is echt hoog en ook opvallend. Want als je kijkt naar onze andere regelingen, de kinderbijslag of de Algemene Ouderdomswet, de AOW, is het niet gebruik eigenlijk nihil.
0: Mm-hmm.
1: En het schrijnende is dat net die AIO bedoeld is voor die mensen die onder dat sociaal minimum dreigen.
0: Ja.
1: En dat betekent dat de SVB ook echt een verantwoordelijkheid heeft om te zorgen dat mensen bekend raken met deze regeling. Bij de AOW, als jij AOW gerechtigd wordt, dan sturen we jou een brief omdat wij zien in de bestanden, hey, deze persoon gaat 67 jaar worden. Maar het lastige is, bij de AIO moeten wij zoeken, ja, zijn er mensen die in aanmerking komen als het gaat om hun inkomen, als het gaat om hun vermogen. En die gegevens hebben wij niet als SVB.
0: Dan gaan we het daarna, de muziek, gaan we het daarover hebben.

0: Willem Zandbergen, directeur recht en communicatie van de Sociale Verzekeringsbank, is vandaag de gast. De Sociale Verzekeringsbank bestaat 125 jaar. En we hebben het er net gehad over de AIO. En dat de AIO is eigenlijk een vorm van aanvullende bijstand op voor mensen die een AOW-pensioen hebben, maar ook als ze een jongere partner hebben die misschien geen inkomen heeft.
1: Klopt.
0: En je geeft aan, het is soms moeilijk om die mensen te bereiken. De SVB stuurt wel brieven uit, maar tekst in brieven en mensen inderdaad die soms wat later geletterd zijn, is geen goede combinatie.
1: Nee, klopt. Er zijn eigenlijk twee dingen die hier van belang zijn. Eén, ik denk dat wij ten aanzien van de communicatiekant eigenlijk veel gerichter moeten kijken. Hoe gaan we dit nou op een hele eenvoudige manier uitleggen? Ook bijvoorbeeld in de taal die mensen wel of niet machtig zijn. Ik denk dat dit een blijvend aandachtspunt is. Het tweede is, hoe kunnen we deze mensen proactief ook benaderen?
0: Ja.
1: We hebben twee jaar geleden, hebben wij op een gegeven moment een experiment gedaan. Waarin wij gezegd hebben, we gaan de gegevens van het UWV, die hebben de inkomensgegevens,
0: ja,
1: en onze AOW-gegevens, die bestanden gaan we tegen elkaar aanhouden. Dat hebben we gedaan via een techniek, zonder dat iemand kon kijken over welke mensen dit ging. Dus het was privacy-proof, zou ik dan willen zeggen.
0: Ja.
1: Want we hebben natuurlijk ook te maken met de privacywetgeving. Die zekerheid willen onze burgers ook bieden.
0: Ja. We kunnen niet overal zomaar in een dossier kijken.
1: Nee, zeker niet. Nee. Zeker niet. En de autoriteit persoonsgegevens heeft hier ook goed in meegekeken. En op basis daarvan konden wij zien dat wij een bestand hadden van mensen die in ons AOW-bestand zitten en waarvan er aanwijzingen zijn dat zij mogelijk in aanmerking zouden kunnen komen voor die AIO.
0: Ja.
1: En toen konden wij zij gericht benaderen. En dat betekent dat je dan inderdaad mensen gaat bellen en hun wijst op de mogelijke rechten die zij hebben. En vervolgens hebben we gezien dat we daarmee een aantal mensen uiteindelijk een AIO hebben, uitkering kunnen hebben, uitkeren. Terwijl we dat aanvankelijk niet hadden gedacht.
0: Ja.
1: Het probleem is alleen, ik zei het al, bij de AIO gaat het niet alleen om een inkomenstoets, maar ook een vermogenstoets. Eigenlijk zou de volgende stap moeten zijn dat we een vergelijkbare ontsluiting van gegevens hebben met de Belastingdienst.
0: Ja.
1: Want dan kunnen we veel gerichter mensen proactief benaderen. En zeker bij zo'n complexe regeling en mensen die de taal niet eigen zijn, zou een mooi antwoord zijn om te zorgen dat mensen krijgen waar ze recht op hebben. En dat is waar de SVB precies voor staat.
0: Ja, dat is natuurlijk ook die S natuurlijk van de sociale verzekering.
1: Totaal.
0: Ja,
1: totaal.
0: Dus inderdaad, geef de mensen dat waar ze recht op hebben.
1: Klopt.
0: En inderdaad, probeer ze ook te bereiken. Maar inderdaad, als de luisteraars ook iemand hebben waarvan ze denken van, ja, maar die heeft een jongere partner en die heeft nog niet de AOW-leeftijd en daar wordt verder niet gewerkt. Maar ik denk dat die mensen het toch best wel krap hebben. Meld het, hè?
1: Meld het, absoluut.
0: Kom net bij de SVB. Dat kan ook via hun eigen DigiD bij mijnsvb.nl.
1: Absoluut.
0: En er is een telefoonnummer beschikbaar waar u altijd natuurlijk heen kunt met vragen. Dat is 088-94-94-000. Herhaal ik zo meteen nog een keer. Dat is net zoals bij svb.nl. Daar kan men natuurlijk ook het een en ander nakijken. Ook per regeling. Hè? Want dat staat natuurlijk op die site, staat dat ook per regeling staat het vermeld.
1: Ja, klopt, klopt.
0: Want het is niet alleen maar de AOW, ook kinderbijslag. Als daar vragen over zijn, stel ze gewoon.
1: Absoluut.
0: Heb je nog meer? Wat is er nog meer aan de
1: hand? Nou, een belangrijke ontwikkeling die ik eigenlijk wil noemen is, ja, we hebben natuurlijk vrij recent een nieuwe regering die is aangetreden.
0: Mm-hmm.
1: Nou, daar is een coalitieakkoord gekomen en daarin wordt gesproken over de kindregelingen.
0: Ja.
1: Wij voeren natuurlijk, je zei het net al, ook de kinderbijslag uit.
0: Mm-hmm.
1: En wat je ziet is dat wij voeren de kinderbijslag uit. Dus één keer per kwartaal krijgen mensen een uitkering als zij een kind hebben of meerdere kinderen hebben.
0: Mm-hmm.
1: En daarnaast heb je ook het kindgebonden budget. Dat is eigenlijk een toeslag. Dat bepaalde mensen die een bepaald inkomen hebben kunnen in aanmerking komen voor een extra uitkering. En wat je ziet is dat dit nieuwe kabinet heeft gezegd, ja, vooral dat kindgebonden budget is toch best wel een complexe regeling. Kunnen we niet die hele mooie eenvoudige regeling zoals de SVB die heeft in de kinderbijslag, kunnen we die niet integreren tot één integrale kindregeling?
0: Dan gaan we het over die kindregeling gaan we het hebben.
1: Goed idee.
0: Naar muziek.

0: sociale verzekeringsbank bestaat dit jaar 125 jaar. En in de studio is aangesloten Willem Zandbergen, directeur recht en communicatie. En er gaat wat veranderen met de kinderbijslag.
1: Klopt. Het nieuwe kabinet heeft aangegeven naar een integrale kindregeling te willen. Wat we nu zien is dat ouders van kinderen komen in principe in aanmerking voor drie regelingen. 1. De kinderbijslag die de sociale verzekeringsbank uitvoert.
0: Ja.
1: Kindgebonden budget wordt uitgevoerd door de dienst toeslagen.
0: Mm-hmm.
1: En daarnaast kunnen mensen nog in aanmerking komen voor een kinderopvangtoeslag. Nou, die kennen we natuurlijk van de uitgebreide affaire.
0: Dat is het nieuws, ja.
1: Die laatste kinderopvangtoeslag verandert in een directe financiering voor kinderopvanginstellingen.
0: Mm-hmm.
1: Maar de andere twee die blijven bestaan. En eigenlijk zegt dit kabinet, en dat vind ik een mooi voorstel, laten we dat nou eenvoudiger maken. Nu moeten ouders naar twee loketten, dienst toeslagen, sociale verzekeringsbank.
0: Ja.
1: De regeling is ook heel complex. Waarom? Het kindgebonden budget is niet een sociale zekerheid, maar is eigenlijk een fiscale regeling. Nou, ik hoef jou niet uit te leggen dat als ik een fiscale regeling heb, dan kom je in aanmerking voor een uitkering, het kindgebonden budget.
0: Mm-hmm.
1: Maar dan ga ik aan het eind van het jaar gaan kijken, wat heeft u nou daadwerkelijk verdiend? Oh, dat was toch meer. U had er eigenlijk niet voor een aanmerking moeten komen. Ik ga het u bij u terugvorderen.
0: Ja.
1: Nou, wat je ziet is dat ongeveer 100.000, Universiteit Leiden heeft dat onderzocht, 100.000 mensen te maken krijgen met terugvorderingen variërend van 1.000 tot 5.000 euro.
0: Dat is een groot bedrag.
1: Dat is een groot bedrag. Ja. En dat is voor een groep mensen die een bepaald inkomen heeft, waardoor je die extra uitkering ook wel nodig hebt. Dus die komen meteen ook wel in de problemen.
0: Ja.
1: En eigenlijk heeft de regering gezegd, we moeten die terugvorderingen eigenlijk tegengaan. We moeten meer zekerheid bieden.
0: Mm-hmm.
1: Nou, dat past heel erg ook bij de werkwijze zoals wij het bij de Sociale Verzekeringsbank doen, via de kinderbijslag.
0: Ja.
1: En punt 2, je moet het eenvoudiger maken. We hadden het net over de internationale context.
0: Mm-hmm.
1: Nou, bij de kinderbijslag is het heel erg ingewikkeld. Want wat je daar ziet is dat het kindgebonden budget samen met de kinderbijslag in de Europese context één uitkering wordt. En dan moeten wij die dus bijvoorbeeld, iemand in Oostenrijk die in aanmerking komt voor zo'n kinderbijslag, keren wij die uit. En dan krijgen we later te horen, had toch te veel verdiend. Dus moeten wij het weer terughalen, over grenzen heen. Nou, ik hoef het niet uit te leggen. Ik kom al nauwelijks uit mijn woorden. Dus het geeft aan hoe complex het is. Deze regeling gaat ons helpen om de SVB in haar uitvoering toekomstbestendig te houden. Zodat we mensen in bestaanszekerheid ook in de toekomst kunnen voorzien.
0: Mm-hmm. Heel belangrijk.
1: Het wordt voor burgers eenvoudiger. Eén loket, één regeling. En bij voorkeur één uitvoerder.
0: Een uitvoerder, en dat is de Sociale Verzekeringsbank.
1: Wat mij betreft wel, zo staat het wel in het coalitieakkoord.
0: En inderdaad, en daar kunnen de mensen al 125 jaar op vertrouwen.
1: Toch? Dus, dan ben je aan het bouwen aan de toekomst.
0: Ja, en inderdaad, en het moet geruisloos gaan. Kijk, AOW maken we iedere maand gewoon over.
1: Klopt.
0: En mensen kunnen daar blind op vertrouwen. Want het is een grote bron van inkomen.
1: Precies.
0: En daar zorgen we voor. Dus inderdaad, we zijn nu 125 jaar sinds de eerste ongevallenwet zijn we verder. En daar gaan we de komende jaren gaan we er gewoon naartoe.
1: Absoluut. En deze vereenvoudigingen hebben wij nodig om ook in de toekomst dus meer burgers te bedienen met minder mensen.
0: Ja.
1: En we doen dat altijd langs de lijn van eigenlijk drie leidende principes. Betrouwbaar, wat je zegt.
0: Ja.
1: Mensen moeten ervan uit kunnen dat elke maand dat op een rekening wordt gestort als het gaat om de AOW. Bijvoorbeeld. Wij doen dat ook voortvarend. Dus dat moet ook op tijd gebeuren.
0: Ja.
1: En 3, mensgericht. Oog voor die menselijke kant, zoals we het net hadden over de AIO.
0: Ja.
1: Proactief mensen benaderen als zij in aanmerking komen voor een regeling, maar daar nog geen gebruik van maken.
0: Dus inderdaad, daar wijzen we ze op. Dus veel bedankt voor je komst.
1: Graag gedaan.
0: Als er nieuws is, dan hoor ik graag van je.
1: Ik kom graag een keer terug.
0: Daar kijk ik er naar uit. Hartelijk dank. Tot de volgende keer.
1: Tot de dienst.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorold Negens met het NOS-journaal. De gemeente Eindhoven en Defensie hebben excuses gemaakt voor de nasleep van de Hercules-ramp. Precies 30 jaar geleden stortte op vliegbasis Eindhoven een militair toestel neer, met aan boord het fanfarekorps van de Koninklijke Landmacht. 34 inzittenden overleefden dat ongeluk niet. Tijdens een herdenking vanavond op de vliegbasis benoemde burgemeester Dijsselbloem onder meer de grote onduidelijkheid waar mensen in bleven zitten na de ramp en het spreekverbod dat hulpverleners kregen opgelegd. Daarvoor bood hij excuses aan. Ook luchtmachtcommandant Steur maakte excuses namens Defensie. In de baai van San Francisco is een toeristenboot omgeslagen. Daarbij is 1 persoon verdronken. 3 mensen worden nog vermist. Amerikaanse hulpdiensten hebben 16 opvarenden gered. De boot kwam gisteren in de problemen in de buurt van het eiland Alcatraz. De hele nacht is er gezocht naar de vermisten, onder meer met helikopters en duikers. Het water is rond de 15 graden en er staat een sterke stroming in het gebied. De oorzaak van het bootongeluk is niet bekend. 7 mannen zitten vast voor het mishandelen van Algerijnse voetbalsupporters begin juni. Dat gebeurde voor een uitzwaaiwedstrijd in de Rotterdamse Kuip. De mannen komen allemaal uit Zuid-Holland en krijgen sowieso een landelijk stadionverbod. Zorgmedewerkers in Congo staken opnieuw omdat ze niet worden uitbetaald. Volgens persbureau AP gaat het om medewerkers van het grootste ziekenhuis in de regio Ituri. Ze zeggen sinds de uitbraak van ebola in mei niet uitbetaald te zijn. Zorgmedewerkers in Congo hebben vaker gestaakt om deze reden. Het weer. Vanavond is het zonnig, droog en nog lang warm. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

zou nog zoveel willen zeggen, maar heb alles al zo vaak gezegd. En zij heeft al mijn lieve woorden nu al zo vaak naast zich neergelegd.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedenavond. Een vrouw is tijdens een busrit van Utrecht naar Nieuwegein haar vinger kwijtgeraakt. Haar hand raakte bekneld in de leuning na waarschijnlijk een val. In het ziekenhuis bleek dat haar ringvinger niet meer te redden was. De vervoerder heeft contact met de vrouw uit Utrecht, doet onderzoek en de familie zoekt getuigen. De verzekering is intussen ook met de zaak bezig. Bewoners van 7 woningen in Nieuwegein kunnen niet terug naar huis. Er was brand aan de matkopsingel in 3 huizen van hout en daardoor kon het vuur makkelijk overslaan. Je hoort onze verslaggever.
2: Tientallen buurtbewoners staan buiten. Een aantal huizen rondom de brand is ontruimd. Verder is duidelijk te zien dat het houten dak van een van de woningen is ingestort. En via hoogwerkers proberen een aantal brandweerlieden naar de schade te kijken.
1: De oorzaak van de brand is niet bekend. Wel dat die begon in een tuin en naar binnen sloeg en vervolgens naar de buren. 3 huizen stonden in brand en de schade is enorm. 2 kinderen zijn onwel geworden na het eten van levensgevaarlijke cannabissnoepjes. Die vonden ze op straat in de Utrechtse wijk Ter Weide. Het gaat intussen weer goed met de kinderen. Scholen in de buurt en de politie waarschuwden eerder al ouders en kinderen hiervoor. Het lijken echte snoepjes, maar dat zijn het dus niet. Veel mensen denken dat de prijzen de afgelopen jaren harder zijn gestegen dan werkelijk zo was. Het was 3%, veel mensen dachten 8. Het komt vaker voor dat inflatie verkeerd wordt ingeschat. Gevoelsinflatie heet dat, zeggen de onderzoekers.
3: Dit past eigenlijk, die hoge gevoelsinflatie past een beetje in dat beeld van dat lage consumentenvertrouwen. Mensen hebben toch wel te maken met veel onzekerheid, horen veel negatief nieuws, ook over die olieprijzen bijvoorbeeld, naar aanleiding van de sluiting van de straat van Hormuz. Dat speelt allemaal mee en dat zorgt ervoor dat mensen toch wat minder uitgeven dan dat ze eigenlijk hadden kunnen doen gezien die stijgende lonen.
1: Ja, sinds de stijgende energieprijzen worden vaak verkeerde inschattingen gemaakt. Het weer dan nog. Vanavond blijft het lang warm. Vannacht een graad of 15. Morgen meer wolken en kans op onweer dan maximaal 28 graden.
0: Bingo non-stop.

0: in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De gemeente Eindhoven en Defensie hebben excuses gemaakt voor de nasleep van de Hercules-ramp. 30 jaar geleden stortte op vliegbasis Eindhoven een militair toestel neer. Door miscommunicatie wisten brandweer en hulpverleners niet dat er een fanfarekorps van de landmacht in het toestel zat. 34 inzittenden kwamen om het leven. Burgemeester Dijsselbloem stond tijdens een herdenking vanavond stil bij het leed van de nabestaanden. Zo kregen ze geen antwoord op vragen en kregen hulpverleners een spreekverbod opgelegd. Behalve Dijsselbloem bood namens Defensie ook luchtmachtcommandant Steur excuses aan. De politie heeft 4 verdachten aangehouden voor brandstichting en vernielingen bij een tijdelijk kantoor van de gemeente Den Haag vorige maand. De nacht van 15 op 16 juni rukten hulpdiensten uit nadat er meldingen waren binnengekomen over een knal gevolgd door brand. Op dat moment was er niemand in het gebouw. De verdachten komen alle 4 uit Den Haag. Een van hen, een man van 40, zit nog vast. In de baai van San Francisco is een toeristenboot omgeslagen. Daarbij is 1 persoon verdronken, 3 mensen worden nog vermist. Amerikaanse hulpdiensten hebben 16 opvarenden gered. De boot kwam gisteren in de problemen in de buurt van het eiland Alcatraz. De hele nacht is er gezocht naar de vermisten, onder meer met helikopters en duikers. Het water is rond de 15 graden en er staat een sterke stroming in het gebied. Er komt steeds meer Sahara-stof richting Europa. Volgens wetenschappers is de hoeveelheid woestijnzand toegenomen de afgelopen jaren. Mogelijk door veranderingen in luchtstromen. Het is slecht voor de gezondheid om de stof in te ademen, zeker voor mensen die al luchtwegproblemen hebben. Het weer: vanavond is het zonnig, droog en nog lang warm. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedenavond. Een vrouw is tijdens een busrit van Utrecht naar Nieuwegein haar vinger kwijtgeraakt. Haar hand raakte bekneld in de leuning, na waarschijnlijk een val. In het ziekenhuis bleek dat haar ringvinger niet meer te redden was. De vervoerder heeft contact met de vrouw uit Utrecht, doet onderzoek en de familie zoekt getuigen. De verzekering is intussen ook met de zaak bezig. Bewoners van 7 woningen in Nieuwegein kunnen niet terug naar huis. Er was brand aan de matkopsingel in 3 huizen van hout en daardoor kon het vuur makkelijk overslaan. Je hoort onze verslaggever.
2: Tientallen buurtbewoners staan buiten. Een aantal huizen rondom de brand is ontruimd. Verder is duidelijk te zien dat het houten dak van een van de woningen is ingestort. En via hoogwerkers proberen een aantal brandweerlieden naar de schade te kijken.
1: De oorzaak van de brand is niet bekend. Wel dat die begon in een tuin aan de binnensloeg en vervolgens naar de buren. 3 huizen stonden in brand en de schade is enorm. 2 kinderen zijn onwel geworden na het eten van levensgevaarlijke cannabissnoepjes. Die vonden ze op straat in de Utrechtse wijk Ter Weide. Het gaat intussen weer goed met de kinderen. Scholen in de buurt en de politie waarschuwden eerder al ouders en kinderen hiervoor. Het lijken echte snoepjes, maar dat zijn het dus niet. Veel mensen denken dat de prijzen de afgelopen jaren harder zijn gestegen dan werkelijk zo was. Het was 3%, veel mensen dachten 8. Het komt vaker voor dat inflatie verkeerd wordt ingeschat. Gevoelsinflatie heet dat, zeggen de onderzoekers.
3: Dit past eigenlijk, die hoge gevoelsinflatie past een beetje in dat beeld van dat lage consumentenvertrouwen. Mensen hebben toch wel te maken met veel onzekerheid, horen veel negatief nieuws, ook over die olieprijzen bijvoorbeeld, naar aanleiding van de sluiting van de Straat van Hormuz. Dat speelt allemaal mee en dat zorgt ervoor dat mensen toch wat minder uitgeven dan dat ze eigenlijk hadden kunnen doen gezien die stijgende lonen.
1: Ja, sinds de stijgende energieprijzen worden vaak verkeerde inschattingen gemaakt. Het weer dan nog. Vanavond blijft het lang warm. Vannacht een graad of 15. Morgen meer wolken en kans op onweer dan maximaal 28 graden.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dooral Negens met het NOS-journaal. De Oekraïense minister van Defensie Fedorov is opgestapt. Oekraïense media schrijven dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Fedorov was net een half jaar in functie. Hij moest de Oekraïense krijgsmacht moderniseren. Op sociale media schrijft hij dat het een grote eer was om het Oekraïense volk te dienen als minister van Defensie. Maar hij zegt niets over de reden van zijn vertrek. Zelensky zei eerder dat hij vernieuwing wilde binnen het kabinet. Zondag werd ook al de premier weggestuurd. Ongeneeslijk zieken in Frankrijk kunnen binnenkort hulp bij zelfdoding krijgen. Het Franse parlement heeft een wetsvoorstel daartoe aangenomen. Onder strenge voorwaarden, zoals onbehandelbare pijn, mogen ongeneeslijk zieke volwassenen een dodelijk middel toegediend krijgen. De wet was na een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, die door rechtse partijen wordt gedomineerd. De regering besloot daarop dat het lagerhuis het laatste woord zou krijgen. Volgens de Franse grondwet mag dat. De Europese Commissie heeft een plan geaccepteerd van het sociale medium X, waarin staat hoe het platform transparanter wil worden. Het techbedrijf van Elon Musk kreeg vorig jaar een miljoenenboete opgelegd omdat het niet voldeed aan Europese regelgeving. Het belooft nu dat het meer informatie zal geven over reclames en dat de zoekfunctie wordt verbeterd. Nu krijgen onderzoekers gratis toegang tot bepaalde data. De Europese Commissie noemt de voorgestelde maatregelen een belangrijke stap in de goede richting. De politie in Den Haag heeft 4 verdachten aangehouden voor brandstichting en vernielingen vorige maand bij een kantoor van de gemeente. Hulpdiensten rukten toen uit na meldingen over een knal gevolgd door brand. Op dat moment was er niemand in het gebouw. Het weer, vanavond nog lang warm, vannacht blijft het droog en helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.

0: De Oekraïense minister van Defensie Fedorov is opgestapt. Oekraïense media schrijven dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Maar zelf zegt Fedorov daar op sociale media niets over. Hij was net een half jaar in functie en moest de Oekraïense krijgsmacht moderniseren. Zondag werd ook al de premier weggestuurd. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen waardoor ongeneeslijk zieken in Frankrijk onder strenge voorwaarden hulp bij zelfdoding kunnen krijgen. De wet was een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, waarna de regering besloot dat het Lagerhuis het laatste woord zou krijgen. De Europese Commissie noemt plannen van sociale medium X om transparanter te worden een stap in de goede richting. Het techbedrijf van Elon Musk kreeg vorig jaar een miljoenenboete opgelegd omdat het niet voldeed aan Europese regels. Beloof nu dat het meer informatie zal geven over reclames en dat de zoekfunctie wordt verbeterd. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. De man liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit Nicaragua. Hij probeerde zich er nog uit te praten door te zeggen dat hij dacht dat het kippeneieren waren. Daar ging de rechtbank niet in mee. Het weer, vanavond nog warm. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, is opgestapt. Oekraïense media schrijven dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Fedorov was net een half jaar in functie. Hij moest de Oekraïense krijgsmacht moderniseren. Op sociale media schrijft hij dat het een grote eer was om het Oekraïense volk te dienen als minister van Defensie. Maar hij zegt niets over de reden van zijn vertrek. President Zelensky zei eerder dat hij vernieuwing wilde binnen het kabinet. Zondag werd ook al de premier van Oekraïne weggestuurd. In de baai van San Francisco, bij de voormalige gevangenis Alcatraz, is een plezier.

0: de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. De man liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit Nicaragua. Hij probeerde zich er nog uit te praten door te zeggen dat hij dacht dat het kippeneieren waren. Maar daar ging de rechtbank niet in mee. De finale van het WK voetbal gaat zondag tussen Argentinië en Spanje. In de tweede halve finale versloeg Argentinië vanavond Engeland met 2-1. Pas in de tweede helft werd het 1-0 voor Engeland. Maar in de slotfase van de wedstrijd wist Argentinië nog twee keer te scoren. Afgelopen dag in de eerste halve finale werd Frankrijk uitgeschakeld door Spanje. Het weer. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

0: de zon. Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: denk je aan? Wat ben je stil, waar denk je aan?
1: Oh no!
2: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt een tanker in de straat van Hormuz te hebben aangevallen die onder Curaçaose vlag voer. Het schip zou onderweg zijn geweest naar een Iraanse haven. Volgens de Amerikanen negeerde de tanker meerdere waarschuwingen en probeerde het schip de door de VS ingestelde blokkade van Iraanse havens te doorbreken. Een Amerikaans vliegtuig schoot vervolgens raketten af op de schoorsteen van het schip, waardoor het niet verder kon varen. De VS blokkeert de straat van Hormuz sinds dinsdagavond om schepen van en naar Iraanse havens tegen te houden. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn afgelopen avond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de tramrails, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen waardoor ongeneeslijk zieken in Frankrijk

0: Pas in de tweede helft werd het 1-0 voor Engeland. Maar in de slotfase van de wedstrijd wist Argentinië nog twee keer te scoren. Het weer. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

kast in je hartje gevangen houdt en de kleur in je leven nog slaapt. Weet dat hoe het ook mag lopen, dit alles je sterft.

0: Jumbo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt een tanker in de straat van Hormuz te hebben aangevallen die onder Curaçaose vlag voer. Het schip, de Belma, zou onderweg zijn geweest naar een Iraanse haven. Volgens de VS probeerde het schip door de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens te komen en negeerde het meerdere waarschuwingen. De VS schoot vervolgens raketten af op de schoorsteen van de Belma, waardoor het niet verder kon varen. Waarschijnlijk gebruikt de tanker de vlag van Curaçao om internationale sancties te ontwijken. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn afgelopen avond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de tramrails waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. In de baai van San Francisco, bij de voormalige gevangenis Alcatraz, is een plezierboot omgeslagen. Daarbij is iemand om het leven gekomen. 16 opvarenden zijn gered en 3 mensen worden nog vermist. Reddingswerkers zoeken naar de vermisten met boten, helikopters en duikers. Volgens getuigen was het water op het moment van het ongeluk wild, koud en was er een sterke stroming. De opvarenden waren aan boord van de boot in San Francisco voor een herdenkingsdienst. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. De man liep in